0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Nostalgie. 2 voor 6, een hele goede morgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Akkoord over ontwikkeling.

0: wapening Hamas in Gaza.
1: Ja, de Amerikaanse president Trump die zegt dat er binnen de Vredesraad een akkoord is bereikt over de volledige ontwapening dus van het extremistische Palestijnse Hamas. Ook de Israëlische soldaten zouden zich geleidelijk aan terugtrekken uit de Gazastrook. Trump kondigde het akkoord aan op zijn Truth Social. Hij noemt het een cruciale stap waarin Gaza eindelijk wordt bestuurd door een nieuwe Palestijnse regering die nauw zal samenwerken met de Vredesraad om het Palestijnse volk te helpen. Hamas bevestigde het akkoord rond het staakt het vuur al. Israël reageerde nog niet. Duizenden migranten zijn de Spaanse enclave Ceuta binnengedrongen. De stad grenst aan Marokko op het Afrikaanse continent. De migranten braken door de hekken of bereikten Ceuta via zee. Het Spaanse stadsbestuur kondigde de noodtoestand af en stuurde 60 militairen om de lokale politie daar te helpen. Agenten zeggen dat er minstens 15 migranten stierven bij de bestorming. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks ook Ceuta. En dan nog voetbal. Zowel Anderlecht als AA Gent plaatsten zich gisteravond voor de volgende ronde in de Europese competitie. Anderlecht versloeg in de Europa League in de tweede voorronde gisteravond in eigen Lottopark het Zweedse Hammarby met 3-1. Dankzij een sterke tweede helft in de derde voorronde speelt Anderlecht nu tegen PAOK Saloniki uit Griekenland. In de Conference League kon A-Gent zich plaatsen na strafschoppen tegen Tsjerkassy uit Oekraïne. De Gentse doelman Davy Roef was de held met een beslissende redding in die penaltyreeks. En volgende week donderdag speelt A-Gent zijn derde voorronde tegen het Zweedse Göteborg.
2: Nostalgie weer.
1: Vanmorgen zou je wat moeten wandelen door die wolken. Ja? Daarna, zonnige periode, ook af en toe wat wolkenvelden bij 21 tot 29 graden. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook wel wat stapelwolken. Weekend maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook maandag zonnig en soms bewolkt bij 25 tot 33 graden. De kans op een bui 's avonds stijgt wel. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bart, ben je er al klaar voor?
1: Begin mentaal stilaan klaar te geraken, ja.
0: Het is je laatste werkdag voor je vakantie. Oh la la.
1: Ja, het is altijd een beetje spannend. Als ik naar hier reed, dacht ik van, oh ja, nog één dag. En dan moet je jezelf eigenlijk toch wel een beetje opheppen. Je krijgt wel uit naar de vakantie, maar je hebt zoiets van, goh. We gaan ons vandaag niet moe maken. Maar we gaan dat wel doen, want er is veel nieuws. Dus,
0: Hey, laatste loodjes en al. Ja. Het is waar, het spreekwoord.
1: Ja.
0: Komt helemaal goed. Bijna vakantie voor jou.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
3: Met Kim.
0: Bart is al in vakantiestemming. Jij bent al in weekendstemming waarschijnlijk. En ik ben in opperste stemming. Dus dat komt hier helemaal goed met die vrijdag. Een heel erg goeiemorgen.

0: Party Like It's 94. Rhythm of the Night.
1: De vroege vogel.
0: Goedemorgen, liefste vrienden. Het is 6:09. Vrijdag, blijdag. Het wordt een gezellige ochtend. Want twee leden van onze Club van Nostalgie die komen vanmorgen strijden voor die prachtige reis naar Vietnam en Cambodja. Christophe en Karin die komen hier live naar de studio. Altijd fijn om onze luisteraars te leren kennen hier. En we gaan samen ook op zoek vandaag naar de 10 beste hits voor jouw dagje strand in de Strand Top 10. Zoals elke ochtend kan je straks ook al een bon bij Bol winnen voor jouw noodsituaties in de vakantie. Echt een plezierige ochtend en nadien begint jouw weekend. Ook iets om naar uit te kijken. Ik zie al wel mensen in de app van Nostalgie die zoiets hebben van weekend. Dus ja, wat zijn jouw plannen? Heb jij ook je laatste werkdag, zoals onze Bart van het Nieuws net voor je vakantie hebt? Ga je richting de zee om wat frisse bries op te zoeken of kinderen op kamp ophalen? Zoveel om te doen dit weekend. Ik hoor graag in de Nostalgie-app wat jouw plannen zijn. Ik zelf kijk ook uit naar het weekend, want morgen komen goede vrienden met hun kindjes logeren bij ons in de tuin. In plaats van op reis te gaan, komen ze bij ons kamperen. Ik vind dat super tof. Camping Flora in Merelbeke is geopend. En vanavond gaan we op restaurant, mijn man en ik. Maar ik ken het zo, een echt chic restaurant. Met veel gangen en zo. Wij doen dat normaal nooit, dus dat is een beetje buiten mijn comfortzone. Ik weet niet wat ik moet aandoen, of ik brood mag eten met handen of niet. Welk bestek je gebruikt voor welke gang, geen idee. Dus alle tips zijn ook welkom om mijn zenuwachtigheid wat onder controle te krijgen. Het wordt een goede dag. En kijk al uit naar het eten. Met hopelijk een stukje meatloaf op het menu ook. Zo wat vleesbrood, altijd lekker. Goeie muziek gemaakt, meatloaf. You took the words right out of my mouth.

0: maken, hè. Benieuwd of dat vanavond op het minuut zal staan. We gaan chic eten, mijn man en ik. Merci voor de tips. Nicky stuurt, heb je nooit naar Pretty Woman gekeken? Daar leer je toch welke vork bij welk gerecht past. Dat is juist, daar is dat een scène inderdaad. Beginnen met het buitenste bestek toch en dan naar binnen toe werken per gang. Iemand zegt ook, witte wijn is uit het kleinere glas en rode wijn uit het grote glas. Bart van het Nieuws kwam ook in de studio zeggen, brood mag je met je handen eten, ook in chique restaurants. Oef, ik dacht al, met bestek zo gaan zitten smossen op een broodje. Dat gaat niet, hè. Wat zijn jouw plannen? Dennis gaat nog 4 weken werken en dan pas vakantie richting Oostenrijk, Tirol. Dus nog eventjes aftellen voor jou, Dennis. Marie gaat een dagje naar zee met de kleinkinderen dit weekend. En Chris en Filip gaan de kamer van hun dochter schilderen. Als jij nog geen plan hebt dit weekend, er is iets muzikaals te doen dat we wel kunnen aanraden voor jou. Als nostalgieluisteraar, de treintipper, geeft jou zometeen de tip.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor 888 euro. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Lenen bij Leeman.
6: Zeg Harry, wat zit je nou op haar horloge te zien?
7: Ja, wacht dan even, Suzy.
6: Oeh, wacht even.
7: Nog een minuutje.
6: En wat is er dan?
7: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
6: Moe, Harry toch.
8: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
8: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
9: Het grote nostalgie reisbureau.

0: 7:30. Goedemorgen.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Je kijkt op de kalender en je ziet daar 31 juli staan. Het is dus officieel in de helft dat we zitten van die zomervakantie. Laatste dag van juli, dat betekent ook laatste dag van de solde. Kleine reminder, als jij nog snel iets nodig hebt, blouse, short of pet, het is nu het moment voor de goede deals. Gisteren heb ik nog iets gescoord met 70% korting. Dan ben je toch altijd gelukkig, hè? Dan denk je zo, zoveel geld uitgespaard. En dan geef je al dat geld uit aan andere dingen, ijsjes of zo. Is ook oké. Je warm weekend staat voor de deur met vanaf morgen Tour de France Femme. De vrouwen zijn nu aan de beurt in Frankrijk. Een feest van de sport, maar het feest van de muziek start vanavond al. Onze treintipper Christophe Eelen die is woensdag nog komen vertellen dat Bokrijk zeker de moeite is met jouw kinderen. En als je de kinderen liever eens thuis laat, dan heeft hij voor vanavond al een goede tip.
2: Vanaf vrijdag staat Lokeren in vuur en vlam. De stad ontvangt je graag voor een 10-daagse van feest en plezier tijdens de Lokerse feesten. Vanaf vrijdag 31 juli tot en met zondag 9 augustus. De line-up is veelbelovend, van Axel Red tot Diana Ross. Zij staat deze vrijdag als headliner op de Lokerse feesten. En dat op haar 82-jarige leeftijd. Maar ze zingt nog altijd de pannen van het dak. Dat wordt daar dus een groot feest. Alle info op lokersefeesten.be. En uiteraard kan je ook gewoon met de trein gaan. Het station van Lokeren ligt op 10 minuten wandelen van de feestelijkheden. Geen parkeerstress en heerlijk genieten van een fijne treinreis. Veel plezier!
0: Sfeer en muziek en paardenworst in Lokeren. Diana Ross die zit daar vanavond.

0: startschot van je dag. Something Got Me Started, Simply Red. De vrijdagtrein is vertrokken met de allerbeste muziek in de coupé. Straks hoor je de hoge stemmen van de mannen van Supertramp. Eerst wil ik jou graag trakteren. Patrick weet al hoe laat het is. Het is bolle klok. Hij stuurt al even bollen in de Nostalgie-app. Want het is weer zover. Hè? Zoals elke vroege ochtend maak je kans op een bon van 100 euro bij Bol. Heb jij dringend een lading energiedrinks nodig om de nachtrit naar Spanje door te komen straks? Heb je een reisgids nodig voor het land waar je naartoe gaat? Een slaapmasker voor in de tent dit weekend? Al jouw noodsituaties voor vakantie. Daar zijn we naar op zoek. Stuur nu in de Nostalgie-app wat jij nodig hebt. Zo snel mogelijk nodig bij Bol. En straks pik ik er dan willekeurig een berichtje uit en bel ik jou misschien op. Als jij de telefoon opneemt met effe bollen, die twee woorden, de magic words, dan is de 100 euro voor jou. Wat heb jij nu meteen nodig? Laat maar komen.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Mannekes,
10: Bompie,
9: nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
10: Wie?
9: Jammer.
10: Yay!
9: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
10: Ho! Ik kan niet.
9: Ik ook niet.
10: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
9: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
10: Wij klussen mee.
8: Yay! Gamma!
11: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
12: Met Kim.

wat een mens allemaal kan nodig hebben in de vakantie. Van tentzeilen, fietsstoeltjes, bouwmateriaal. En Christophe die zegt, ik zoek nog steeds personeel dat op tijd komt. Straks moet hij tegen zijn personeel zeggen, jij mag het afbollen. Bijna de magische woorden. Uit alle berichtjes die we gekregen hebben, ga ik nu iemand opbellen. En als die juist de telefoon opneemt, is de voucher binnen van 100 euro.

0: Daar viel de lijn even weg. Wat zeg je?
1: Even bollen.
0: Ja, tuurlijk. Oh, goedemorgen, dag. Tamara zie ik hier staan, klopt dat?
1: Ja, klopt, ja.
0: Proficiat Tamara, 100 euro bij Bol. Wat ga je daarmee kopen?
1: Ik ga daar boeken mee kopen om Japans te leren lezen.
0: Japans te leren lezen, oké. Okay, dat
1: ja,
0: zal je...
1: lezen en schrijven, ja.
0: Dat doe je toch enkel als je op reis gaat naar Japan, vermoed ik.
1: Ja, die staat gepland voor mei volgend jaar, als honeymoon.
0: Oh, dan heb je nog lange voorbereidingstijd, Tamara.
1: Het is nodig, het is echt moeilijk.
0: Ja, tuurlijk wel, dat is zelfs gewoon... Dat is een compleet andere wereld, hè. Dat alfabet is anders, ja. Dat is met tekentjes, dat is... Wel dapper van jou. Ik heb een vriendin die er nu zit en die ook een jaar lang met Duolingo Japans geleerd heeft.
1: Ja, ben ik ook aan het doen.
0: Ah bon, en hoe lukt het al?
1: De woordjes ça va, maar het lezen vind ik nog heel moeilijk. En met opzoeken en het plannen van de reis heb ik gezien dat er echt heel veel van die kanji-tekens gebruikt worden. En die zitten in Duolingo toch net iets minder. Vandaar dat ik toch die boeken er wil bijnemen om wat extra bij te leren.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dus je kent al zo wat woorden, typische zinnetjes zoals ik spreek geen Japans. Ken je dat al?
1: Nee, ik zou het kunnen, maar ik kom er nu even niet op.
0: Of is er een Japans woord dat je wel opkomt nu in de vroege ochtend?
1: Wat ik een heel leuk woord vind in Japans is amai. Dat wij hier wel best veel gebruiken, maar dat daar gewoon zoet betekent.
0: Oh nee, dus die gaan denken dat jij heel de tijd zoet aan het zeggen bent. Want wij gebruiken dat veel, hè, Vlamingen. Amai.
1: Wij gebruiken dat heel veel, ja.
0: Oké, maar kijk, het is in de pocket, jouw Japans boekje.
1: Ja, super.
0: Succes met de voorbereiding. En laat volgend jaar dan, als je er bent, weten hoe het is daar in Japan. Hè? Of je wat uit je woorden geraakt. Ja. Fijne dag daar, Tamara.
1: Dankjewel.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Valt het op dat het amazing vrijdag is? Jump naar het nieuws van 7 uur. En Ellen Petrie die springt weer in Brussels Airport. Op zoek naar jouw verhaal.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
7: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Happy birthday!
12: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
11: Dank u!
13: Kom, laat je inspireren.
14: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
13: Kom, laat je inspireren.
14: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
13: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
14: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
1: Nostalgie. 1 voor 7, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Er is een akkoord over de ontwapening van Hamas in Gaza.
15: Ja, de Amerikaanse president Trump zegt dat de Vredesraad dat akkoord bereikte over de volledige ontwapening van het extremistische Palestijnse Hamas. Ook de Israëlische soldaten zouden zich geleidelijk aan terugtrekken uit de Gazastrook. Trump kondigde het akkoord aan op zijn Truth Social en noemt het een cruciale stap waarin Gaza eindelijk wordt bestuurd door een nieuwe Palestijnse regering die nauw zal samenwerken met de Vredesraad om het Palestijnse volk te helpen. Hamas bevestigde het akkoord rond het staakt-het-vuur al. Israël

0: reageerde nog niet. Duizenden migranten zijn de Spaanse enclave Ceuta binnengedrongen. De stad grenst aan Marokko op het Afrikaanse continent. Migranten braken door de hekken of bereikten Ceuta via zee. Het Spaanse stadsbestuur kondigde de noodtoestand af en stuurde 60 militairen om de lokale politie daar te helpen. Agenten zeggen dat er minstens 15 migranten stierven bij die bestorming. De Spaanse premier Sanchez die bezoekt straks Ceuta. Specialisten die de EPC-attesten, zeg maar de energielabels, opstellen, worden al maar vaker geschorst, omdat ze fouten maken in die attesten. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap schorste vorig jaar een 40-tal van die EPC-experts. Die mochten een maand lang geen energieattesten opmaken en ze moesten ook opnieuw slagen voor het opstartexamen, zoals dat heet. Het hogere aantal schorsingen komt er door de extra controles uiteraard, maar ook de regelgeving rond EPC-attesten wordt al maar complexer. En dan nog Europees voetbal. Zowel Anderlecht als Agent staan in de volgende voorronde. Anderlecht versloeg in de Europa League gisteravond in eigen Lotto Park het Zweedse Hammarby met 3-1. Dankzij een sterke tweede helft in de derde voorronde speelt Anderlecht nu tegen PAOK Saloniki uit Griekenland. In de Conference League kon Agent zich pas plaatsen na strafschoppen tegen Tcherkasy uit Oekraïne. De Gentse doelman Davy Roef die was de held met een beslissende redding in de penaltyreeks. Volgende week donderdag speelt Agent zijn derde voorronde tegen het Zweedse Göteborg.
1: Zeer goed.
2: Nostalgie weer.
0: De nada. Nee, dat is geen zin. Dat is iets anders. Vanmorgen veel lage wolken. Zie je zelf wel. Daarna breekt de zon door, hopelijk. Maar er zijn ook wolkenvelden bij 21 tot 29 graden. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook wel wat stapelwolken. Weekend maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook maandag zonnig en soms bewolkt bij 25 tot 33 graden. De kans op een bui stijgt wel 's avonds. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Die wolken vind ik goed eigenlijk. Dat zorgt ervoor dat de zon zo niet te fel op je gezicht is.
0: Ik wil felle zon, geen wolken. Punt.
1: Oké, Bart.
2: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
3: Met Kim.
1: Of je nu team wolken bent of team geen wolken, een bank vooruit voor jou en een kus van Tarkan deze ochtend. Hij doet van mwah naar Van Halen en Jump. Goedemorgen.

0: ochtendkussen.
1: Ik ga naar Sam. Ribben
0: de Bie met Petrie. Goedemorgen, het is 7:08. 31 juli, de laatste dag van juli. Dus die zomervakantie draait nu op volle toeren. Misschien ben je al op vakantie geweest of staat er nog een zalige vakantie te wachten. Op de luchthaven is het druk alweer. Het komende uur vertrekken zo'n 10 vluchten daar. Het draait op volle toeren. En ik moet eerlijk zeggen, als je zo op vakantie gaat, dat start toch al in die luchthaven, hè? In Brussels Airport. De geur van koffie, de geur van stress aan de security. Al die mensen die door elkaar krioelen met hun valiesjes. En uit al die mensen zoekt onze Ellen Petrie de hele zomer lang goeie verhalen. En jij staat nu alweer bij een gezin dat een welverdiende vakantie gaat beginnen.
2: Ja, en iedereen gaat hier vliegen, maar voor sommige mensen is dat eigenlijk ook een van de eerste keren. Kelly, jij bent de mama.
3: Ja, dat klopt. De mama van Tamin en Sita.
2: En jullie gaan naar Turkije?
3: Naar Turkije, Sida, ja.
2: Jij hebt mij daarnet verteld dat jij zelf heel veel hebt gereisd.
3: Ja, dat klopt. Ik ging vroeger met mijn rugzak rondtrekken. Nu is het Aline. Platte rust en veel eten, drinken en animatie. Dat hoop ik. Het is een ander soort van reis, maar met kinderen is het een beetje anders. Maar ik kijk er zeker naar uit. Absoluut.
2: En hoopt ze dat je kinderen later ook zeggen, ik pak mijn rugzak en ben weg? Gaat dat stimuleren?
3: Ja, ik vind dat heel belangrijk. De wereld heeft veel te bieden. Er zijn mooie plaatsen om te zien. Dus ja, ik hoop dat ze zelf ook de kriebels krijgen om te vliegen en naar andere streken te trekken. Ja,
2: ja, dat klopt wel. En wat heeft jou dat gegeven?
3: Veel inzichten van andere culturen en mooie streken, landen. Ja, fantastisch om te zien, al die landen.
2: En welk land heeft u hart veroverd?
3: Ethiopië, vond ik heel mooi. Maar mijn oudste dochter komt ook van Ethiopië. Dus,
2: ik zie, het is een prachtig meisje. Prachtig.
3: Dus een prachtig land, nog heel ongerept. Dat gaan we zeker nog eens met z'n allen doen, denk ik. Ja,
2: ja, is zij daar al geweest? Uiteraard,
3: ja,
2: geboren?
3: Tot haar,
2: maar
3: tot haar 1 jaar. En daarna niet. Dus ooit gaan we een rootsreis maken. Dus dat gaat zeker spannend zijn.
2: Ja, ik denk dat dat wel fantastisch moet zijn. Omdat...
3: Ja,
2: heb jij daar een bepaalde leeftijd van? Dan ga ik dat met haar doen als ze 16 is.
3: Ik heb gezegd dat het van haar afhankelijk is. Wanneer zij er klaar voor is.
2: Ja.
3: Dus vanaf 16, 18. Wanneer ze zegt, mama, nu wil ik echt wel eens naar daar gaan.
2: Ik denk dat dat wel een van de mooiste dingen is die je, als ze ernaar vragen, inderdaad wel kan doen. Hè?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Iedereen is er klaar voor, zie ik. Alles wordt hier mooi weggestoken. Een ander soort vakantie, maar ik denk dat jullie enorm veel gaan geven.
3: Ja, het begin van weer. Rusten.
2: Geniet ervan alvast. Doei! En niet te veel stressen, hè? Jij? Yeah. Ellen Petrie, live vanop
4: Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Are you ready for the Friday?
1: Ik kan dus wel. Stefan die stuurt nog in de Nostalgie-app. Ik ga nooit op vakantie. Mijn motto is carpe diem, pluk de dag. Dat is ook zo gezegd. Bruno Mars die doet dat straks ook, Stefan. Van niks nadat op is, gewoon genieten van de dag. De Lazy Song komt eraan. En nadien wil ik jou iets laten horen dat ik zo net ontdekt heb. Vrijdag is zo'n typische dag dat er veel nieuwe muziek uitkomt. Nu, vandaag is er toch wel muziek uitgekomen uit zeer onverwachte hoek. Het heeft te maken met het Koningshuis.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Goh, Wim, ik voel dat mijn cliënteen.
5: C'est
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
6: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
7: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Goedemorgen, het is iets voor 7:30. Fijn dat je weer opstaat met de gezelligste ochtendclub.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Het is vrijdag en dat is traditioneel de dag waarop nieuwe muziek uitkomt. Nu is er toch één nieuwe Belgische danceplaat vanmorgen verschenen waar ik het met jou even over wil hebben. Het is van ene DJ Vintrix. Het heet Wonder en het klinkt zo. Al die vastzet, het is nogal stevig voor vanmorgen. Dikke beat, ja. Kan zo op Tomorrowland. Maar weet je van wie dit is? Dit is de enige echte Prins Emmanuel. En dan heb ik het over de 20-jarige zoon van onze koning en koningin van België. Ja, die heet DJ Vintrix. En dit is zijn allereerste solo-single Wonder. Toch cool, hè? De prins die dat soort muziek maakt. Nu was ik aan het denken, hoe goed zou het zijn als prins Emmanuel ooit een samenwerking aangaat met zijn papa, koning Filip. Hij als DJ achter de DJ-booth, aan het draaien met een dikke beat. En Filip als MC, die er zowat tussen brult. En als hij dan de Brabantsonne zou maken met een beat onder, dan dacht ik, hoe zou dat kunnen klinken? We hebben het eigenlijk gewoon al gevonden. Dit is prins Emmanuel en koning Filip in de EDM remix. Speciaal omdat het bijna weekend is. DJ Vintrix.
2: Het kind is heel mooi. En het is echt een vrouwtje. Als ik een tweede leven zou hebben, zou ik elektrisch gitaar leren spelen. Je te treffelt hier. Maar we hebben ook een schildpad die bij ons is en die sla eet. J'ai atteint l'âge de pension, moi. Als ik luister naar Dire Straits, dan voel ik me goed. Dit kan niet. Punt. Zero tolerantie.
0: Eerlijk, dat zou toch werken? DJ Vintrix en koning Filip op Tomorrowland. Ik voel het wel eigenlijk. In afwachting van de samenwerking van prins Emmanuel en zijn papa hebben toch genoeg andere Belgische trots. Dit is Soul Sister.

0: aan haar een dag is goed gemaakt. Ze stuurt, dit gaat mijn werkdag supergoed maken. Ik ben superfan van Soul Sister. Groetjes, Anne. Altijd goed als er meerdere supers in een zin staan.
1: Ja.
0: Dan weet je dat het echt, echt super is. Het is super 7:30. Goedemorgen, super Bart.
1: De medische voorwaarden voor toekomstige soldaten in ons leger versoepelen vanaf 1 september. En ook dat is super. Dat bevestigt defensieminister Franke. Want de huidige medische keuring is veel te streng. En door de lange wachtlijst met uitsluitingen kunnen veel kandidaat-militairen niet aan een opleiding beginnen. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta stierven zeker al 18 migranten. Duizenden van hen drongen de enclave die aan Marokko vastzit gisteren binnen via het water of door het over het hekken te klimmen. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie binnen willen komen. En heb je ooit de Amadeus-ribbetjes gegeten en je, afgevraagd...
0: Tuurlijk!
1: Wat is het geheim? Wel, er is goed nieuws, want de Gentse chef Jelle Beekman, beter bekend als The Messy Chef, die onthult nu dat je maar 2 ingrediënten nodig hebt voor die Amadeus-ribbetjes om daarvan een delicatesse te maken. Dat is sojasaus en kandijstroop.
0: Oké.
1: Okay. Hij maakte de ribbetjes in de airfryer.
0: Nee.
1: Jawel. En hij smeert ze pas op het einde in met dat mengsel. Zijn volgers zijn enthousiast. Al zijn er ook mensen die denken dat er cola of ketchup bij hoort. Maar volgens de chef, de smaak is dezelfde. Voilà. Allemaal aan de ribbetjes nu dat barbecue weer is? Nee?
0: Wacht, ik heb veel vragen. A, mag die dat wel verklappen? Dat is toch zo een heel groot geheim?
1: Ja, op vraag van de volgers zeker.
0: Oké. En B, airfryer?
1: Ja, dat begrijp ik ook niet. Alleen van het woord airfryer komt mijn haar al recht.
0: Ribbetjes moeten toch altijd op een barbecue.
1: Voilà.
0: En ook geen een elektrische.
1: Nee.
0: Mijn mama stuurde, kom je barbecue dit weekend? Een elektrische. Ik dacht, ja, laat maar. Kolen. Ja,
1: dat de geur zo indringt in jouw kleren.
0: Exact.
1: Zit.
0: Exact. Ja. Dat heel je huis naar van die kruiden ruikt, van op die kolen. Nog zo'n week lang je kleren die naar... Ja.
1: Dus voilà, je kan het zelf eens thuis proberen, die Amadeus-ribbetjes.
0: Okay. Sojasaus en kandijstroop. Als je het probeert, laat weten of het effectief ernaar smaakt. Hè. Oh, ik heb er honger van gekregen.
2: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
3: Het grote nostalgie-reisbureau.
4: Met

0: Dennis Berends zegt nog in de Nostalgie-app: Amadeus ribbetjes zijn gestoomd. Maar gestoomd, oké. We leren bij vanmorgen. Als je een barbecue doet dit weekend, smeer er een keer sojasaus en kandijstroop op. Gewoon om eens te proberen, hè. Intussen zijn onze luisteraars Christophe en Karin hier ook gearriveerd. En aan het ontbijten. Gewoon yoghurtjes en fruit en zo. Geen ribbetjes helaas. Maar ze spelen na 8 uur het finale spel voor die reis naar Vietnam en Cambodja. Gaat spannend worden. En vanaf volgende week maandag in de ochtend kan jij weer meespelen voor een nieuwe reis. Geen Azië, maar Europa deze keer. Maar wel een eiland dat jou kan verrassen. Ik vertel je straks naar waar jij op reis kan volgende week op onze kosten.
1: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
2: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Krevel.
1: Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel, leef beter.
4: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Ons doel is zeer duidelijk deze zomer. Wij willen jou trakteren op een reisje.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Een reisje, zeg ik, maar een dikke reis zit er zeker ook in. Want Christophe en Karin die zijn al tot in de finale geraakt voor een rondreis in Azië. Straks na 8 uur gaat een van hen twee zeer blij zijn. En jij kan vandaag ook nog trips winnen uit onze reiskar. En vanaf volgende week, maandag, spelen we dan hier in de ochtend weer voor een nieuwe grote reis. Dankzij Reizenlauwers kan je volgende week richting Malta en Gozo gaan. Malta, een eiland zo onder Italië. Als je je daar niets bij kan voorstellen, doe dan nu eventjes je ogen dicht. Het is 7:15. We zijn samen in de hoofdstad van Malta, Valletta. Volgens velen een van de mooiste hoofdsteden van Europa. En dus we wandelen daar zo door de smalle straatjes, waar de huizen zo dicht op elkaar staan dat het lijkt alsof je door een filmdecor aan het wandelen bent. En de zon gaat onder. Er schijnt een oranje gloed op de huizen. Het lijkt alsof ze van goud zijn. En dan gaan we een bootje nemen naar Gozo, waar kleine baaitjes verborgen liggen tussen de kliffen. En daar is ook een vissershaven met

0: kleurrijke bootjes. En daar gaan we op een terrasje zitten met een glaasje wijn in onze hand. En dan gaan we verder doorreizen naar Mosta. Daar heb je de indrukwekkende Rotunda van Mosta. Een van de grootste kerken met een grote koepel. De grootste van ter wereld bijna. Die is 40 meter breed. Dat is ongeveer 22 auto's naast elkaar geparkeerd. Dat is een grote parking, hè? Een reis dus vol cultuur, de zee die zo blauw is als jouw ogen, straatjes, geschiedenis, wijn, ontspanning en prachtige uitzichten. Dat dus, hè, kan vanaf volgende week maandag van jou worden.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

Goedemorgen, het is bijna 8 uur. Je wordt wakker op een prachtige vrijdag. Er hangen misschien wat wolken in de lucht, maar dat is eigenlijk ideaal festivalweer. Want vanavond starten die Lokerse feesten met Diana Ross, 82 jaar oud, Craig David en ook vanavond Axel Red.

0: Toch een eer eigenlijk dat zij vanavond op datzelfde podium mag staan als de Queen of Soul, Diana Ross. Axel Red, als je naar de Lokkerse feesten gaat, veel plezier straks, hè?
1: Straks, straks bij Nostalgie.
0: Sommige videoclips blijven je voor altijd bij. Dit is voor mij zo eentje. Black or White, na 8 uur op je radio.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
7: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
0: Nostalgie. Bijna 2 voor 8. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langenhoven. Amerikaans president Trump kondigt ontwapening van Hamas aan.
8: Maar... de Israëlische regering reageerde nog altijd niet op het akkoord van die vredesraad over de volledige ontwapening dus van het extremistische Palestijnse Hamas en de terugtrekking van de Israëlische soldaten uit de Gazastrook. Amerikaanse president Trump kondigde dat akkoord aan op zijn Truth Social. Het zou ondertekend zijn door Hamas, de vredesraad en de Egyptische, Turkse en Qatarese bemiddelaars. Trump noemt het een cruciale stap waarin Gaza eindelijk wordt bestuurd door een nieuwe Palestijnse regering die nou zal samenwerken met de vredesraad om het Palestijnse volk te helpen. Hamas bevestigde het akkoord rond het staakt het vuren al, maar dus Israël nog altijd niet. Bij de massale bestorming van de Spaanse enclave Ceuta stierven zeker al 18 migranten. Duizenden van hen drongen de enclave die aan Marokko vastzit gisteren binnen via het water of door over het hekken te klimmen. Het zijn vooral jonge migranten die zo de Europese Unie willen binnenkomen. De Spaanse premier Sanchez die bezoekt straks Ceuta. De enclave wil dat hij de noodtoestand uitroept. Specialisten die de EPC-attesten, zeg maar de energielabels, opstellen, die worden al maar vaker geschorst omdat ze fouten maken in die attesten. Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap schorste vorig jaar een 40-tal van die EPC-experts. Die mochten dan maandlang geen energieattesten meer opmaken en ze moesten ook opnieuw slagen voor het opstartexamen. Het hogere aantal schorsingen komt er door de extra controles, maar ook de regelgeving rond die EPC-attesten wordt al maar complexer. En dan nog Europees voetbal. Zowel Anderlecht als A-Gent staan in de volgende voorronde. Anderlecht versloeg in de Europa League gisteravond in eigen Lottopark het Zweedse Hammarby met 3-1. Dankzij een sterke tweede helft in de derde voorronde speelt Anderlecht nu tegen PAOK Saloniki uit Griekenland. En in de Conference League kon A-Gent zich pas plaatsen na strafschoppen tegen Tcherkasy Begot uit Oekraïne. De Gentse doelman Davy Roef was de held met een beslissende redding in de penaltyreeks. Volgende week donderdag speelt A-Gent zijn derde voorronde tegen het Zweedse Göteborg.
1: Nostalgie weer.
8: Vanmorgen eerst veel lage wolken. Daarna breekt de zon wel door. Er zijn ook wat wolkenvelden bij 21 tot 29 graden. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook wel wat stapelwolken. Weekend maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook maandag zonnig en soms bewolkt bij 25 tot 33 graden. De kans op een bui 's avonds stijgt wel nu maandag. En meer nieuws, dat vind je altijd terug in de app van Het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.

0: grote nostalgie-reisbureau.
1: Met Kim.
2: De spanning in de studio stijgt. Wie vertrekt op reis op onze kosten? Is het Karin of Christophe? Jij krijgt sowieso de beste muziek cadeau. Dit is Michael Jackson.

0: Een goed dramatisch lied. Past wel bij de sfeer die zo wat aan het ontstaan is in de studio in Antwerpen. Want heel fijn dat je erbij bent weer bij de gezelligste ochtendclub van Nostalgie. We hebben hier live twee leden in de studio.
1: Het grote Nostalgie reisbureau.
0: Goedemorgen, dag Christophe en dag Karin.
2: Goedemorgen.
0: Zeggen ze mooi in koor. Jullie strijden tegen elkaar zometeen voor een zotte rondreis. 18 dagen door Vietnam en Cambodja dankzij Reizen Lauwers. Dat is een zotte, zotte reis. Maar nu gaan we het nog rustig aan doen. We gaan gewoon elkaar wat leren kennen. Dus nog niet te veel stress. Fijn om jullie te ontmoeten. Christophe uit Stabroek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij wou maandag, je hebt jij als eerste meegespeeld met Stop de Bandronde. Je wou mij meteen omkopen.
2: Ja.
0: Maar het was uiteindelijk niet nodig. Bleek, nee. We hebben het eerlijk gespeeld. Maar krijg ik nu die eeuwige vriendschap van jou toch alsnog?
2: Dat zal van vandaag afhangen, toch? Ja.
0: Het
2: spel wordt nog gespeeld, word ik hier.
0: Is dat het soort vriend dat jij bent, Christophe?
2: Ja, nee, dat is niet waar. Is niet waar.
0: Nee, wat zouden vrienden over jou zeggen als persoon?
2: Oh, dat is een moeilijke vraag. Hè. Zeker om 8 uur 's morgens op de radio. Dat ik altijd beschikbaar ben. Dat is toch mooi, hè?
0: Ja. Ja, kijk, je bent hier toch ook maar geraakt, hè? Was dat moeilijk?
2: Nee, het was het verkeer valt zeer goed mee in de vakantie.
0: Ja. Je moet straks wel nog gaan werken, maar...
2: Ja. Dat komt goed.
0: Oké.
2: Helemaal opgeladen.
0: En misschien dus naar Azië, waar je nog nooit geweest bent. Klopt. Wat verwacht je daar dan van?
2: Veel indrukken. En andere cultuur. Dus ik ben zeer benieuwd.
0: Ja, ben er ook nog nooit geweest. Jouw tegenstander is Karin. Jij woont nu in Gent. Maar ik gok dat je toch Nederlandse bent, hè?
3: Inderdaad, ik ben Nederlandse. Maar ik woon ondertussen al langer in Gent dan ik ooit in Nederland heb gewoond.
0: Dus, ah, echt waar?
3: Ja, komen studeren en blijven plakken, zoals zoveel.
0: Zoals ik ook. Dat is echt, iedereen die in Gent komt, wil daar nooit meer weg, hè, Karin?
3: Is dat, hè? Ik heb geprobeerd Utrecht, maar nee, dank u.
0: Nee, Utrecht, de vuilbak in Gent, dat is het geworden. Jij vertrekt binnenkort al naar een reis dicht bij huis, heb ik verstaan. Wat ga je doen?
3: Klopt. Ik ga volgende week vertrekken naar Zuid-Frankrijk. Eerste keramiekcursus. En dan gewoon rondreizen. Ik heb nog niks geboekt, dus ik kan doen en gaan en staan wat ik wil.
0: Ja, je bent het soort avonturier die zich met de wind laat mee...
3: Soms wel.
0: ...vloeien. En keramiek, wat maak je zoal dan?
3: Ik ben de laatste tijd veel meer bezig met papierporselein. Maar nu ga ik echt een draaicursus doen. Ja, ik zie je kijken.
0: Papierporselein, Christophe, heb jij er al van gehoord?
2: Nee, het is nieuw voor
0: mij. Voor mij ook. Wat is dat?
3: Dat is porselein met papiervezels in. Waardoor dat je op een andere manier het kan bewerken. Dat is veel steviger. En als je het gebakken hebt, wordt het veel lichter. Want die papiervezels die verbranden in de oven.
0: Oké. Kijk, het is al een leermomentje. Nu is het nog plezant, maar straks wordt het benus. Als je op reis gaat, een van jullie twee, is een goede playlist belangrijk. Nostalgie-hits zijn daar perfect voor. En die kennis die komt straks goed uit in ons finale spel. Voor jullie bij.

0: krijg al een berichtje binnen in de Nostalgie-app van Mike. Zij wonnen vorig jaar, hij en zijn vrouw, blijkbaar in ons grote reisbureau, de reis naar Vietnam en Cambodja. Hij zegt, voor mij was het een fantastische reis. Dank u hiervoor. Dus Christophe en Karin, je voelt het stijgen, hè? Een fantastische reis, hè? Hoe zit het met jouw zenuwen, Christophe?
1: Ze zijn aanwezig, maar ik hoop dat ik ze nog een beetje kan wegsteken.
0: Heb je supporters die luisteren?
1: Ja, mijn lief luistert. En familie en misschien een paar collega's. Ja.
0: Ik vermoed dat je lief is die zou mee mogen gaan, hè, als je wint.
1: Ja, ja, dat is... Ja.
0: Stel je voor, dat zijn nu op de radio ontdekt. Nee, ik neem een goede vriend mee.
1: Nee, die gaan mee.
0: Karin, wie zou jij meenemen?
2: Ik heb een collega die zeer enthousiast reageerde toen ik zei van... Ik heb misschien... Dus ik denk dat zij het wordt als ze het geregeld krijgen. Ja.
0: Oh,
2: dus
0: en Clara, weet zij dat al?
2: Zij weet dat al. Ja.
0: En Clara luistert om te supporteren.
2: Ik hoop het. Ja, er zijn wel andere collega's en vrienden die al berichtjes gestuurd hebben vanmorgen en luisteren. Dus ja.
0: Ik geloof in jullie allebei. Straks gaan we het ontdekken. Komt helemaal goed. Na Wham.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
5: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
6: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: We zijn wakker hoor, het is bijna 8:30. En Erna is ook wakker, ze stuurt dit in de app.
1: Ik wil op vakantie!
0: Zij wil ook op reis. Ja, ik snap het wel. Het is ons doel deze zomer om jou allemaal op reis te sturen.
2: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Christophe uit Stabroek of Karin uit Gent. Allebei hebben jullie de voorbije week ook Ik wil op vakantie gestuurd. En kijk, jullie zijn hier in de finale beland. Een reis naar Vietnam en Cambodja. Een rondreis langs de tempels, de natuur. Dankzij Reizenlauwers staat er op het spel. Christophe, op de schaal van stress. 1 op 10. Hoeveel zitten we?
3: Toch zeker 8.
0: Ja. Een 8. En met jou, Karin?
4: Ja, ook zoiets.
0: Een 8. Beide een 8. Dan gaan we gewoon het spel spelen. Dan is het eruit, hè?
3: Dan is het eruit.
0: Voilà. Eén van jullie twee wint. Wij hebben hier de ideale playlist voor je reis. Een mashup van de allerbeste hit die je ook elke dag op Nostalgie hoort. Als die gedaan is, mogen jullie elke beurt een artiest opzommen die je gehoord hebt. Dus we zoeken de artiest of de band. En zolang je juist antwoordt elke beurt, blijven we gewoon doorgaan. Is het fout of dubbel? Lig je eruit en wint de andere persoon. Is dat duidelijk?
3: Dat is duidelijk.
0: Ik zie jou knikken, Karin. Neem de balpen in de aanslag, want je mag wel noteren. Hier is onze super duper mashup. Let's go!

0: amai. Ik zag jullie vlijtig noteren. Dat zijn papieren met veel namen op. Dus ik verwacht een lange finale. Christophe, jij stond deze week bovenaan het klassement. Dus jij mag beginnen. Wie heb je gehoord? Artiest of band?
1: Keuzes maken. Dat is wel niet gemakkelijk. Ik ga starten met Anouk.
0: Anouk met Girl zat erin. We gaan naar jou, Karin.
2: Ik heb Bowie gehoord.
0: David Bowie. Correct. Over naar Christophe.
1: Jennifer Lopez.
0: Helemaal aan het begin met Let's Get Loud. Karin.
2: Elton John.
0: Zat er ook in. Christophe.
1: Bill Withers.
0: Ain't No Sunshine van Bill Withers. Ik zie Karin ook knikken. Zat erin. Terug naar jou, Karin.
2: Wham.
0: I'm your man. Helemaal in het begin. Yes. Christophe, mannetjes, jullie zijn heel goed bezig.
1: Barry White.
0: Je twijfelt?
1: Ja, ik twijfel, ja.
0: Hij zat erin. Karin. Karin zit nee te knikken. Je hebt zoveel op je blad staan.
2: Ik heb allemaal titels op mijn blad staan. Maar nu de artiesten nog. Sniffing the Tears.
0: Driver's Seat zat erin. Oh my god, jullie zijn echt hele sterke kandidaten. Christophe, krijg je nog eentje uit? Ik moet het nu horen.
1: Jerry Halliwell.
0: It's Raining Man zat erin. Dat is ook correct. Oh my god. Karin?
2: Het ligt op het puntje van mijn tong, maar ik kom er niet op. Tju.
0: Ik moet het nu horen.
2: Nee.
0: Oh, niets meer? Dat betekent, Christophe, dat het voor jou is.
2: Proficiat.
1: Dankjewel. Dankjewel, Karin.
0: Oh, jij gaat?
1: Ja, heel fijn. Maar je zat. Ja.
0: Kijk, je bent er niet goed van, hè?
1: Ja, ik ben er niet goed van. Het is, is ook mega spannend. Een klein beetje aan het trillen ook. Dus, maar goed, ja, superblij. Mega.
0: De handen zijn aan het trillen, bij Karin ook. Maar mannetjes, jullie hebben meer dan de helft geraden. We hadden nog Dinky Toys, Dario G, Bob Marley. Was een opvallende. Ja. Was het die waar je niet op kwam?
2: Lag op het puntje van mijn tong.
1: Wie is Coming Home Now? Want die...
0: Dotan.
1: Ah, Dotan. Ja.
0: Dotan, natuurlijk. Maar maakt allemaal niet meer uit, want Christophe, nee. Jij en je lief... We gaan naar Vietnam en Cambodja.
1: Yes.
0: Hoe gaat dat zijn?
1: Ja, super, denk ik. We kijken er wel naar uit. We zijn er ook al heel de week over bezig. Van, stel dat. Dus ja, het is wel...
0: De droom wordt werkelijkheid.
1: Ja. Ja.
0: En voor jou, Karin, heb ik ook goed nieuws. Want jij hebt al zoveel gedaan om tot hier te komen. Je wist ook echt heel veel artiesten. We hebben een prachtige troostprijs. En dat is een voucher bij Brussels Airlines... Van €300.
2: Oh, wauw. Daar gaan we iets leuks mee doen. Ja. Zeker.
0: Dus dan kan je misschien na je keramiekreisje naar Frankrijk er nog iets aan breien.
2: Ja?
0: Breien past ook in het thema.
2: Past in het
0: thema. Besef ik net. Ja. Okay. Echt, dikke merci om dat hier te komen. En proficiat, hè, Christophe.
1: Dankjewel.
0: Wow, spannende finale weer.
3: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Christophe uit Stabroek, jij wint deze week de reis. Jij bent nog aan het natrillen geworden.
1: Ja, een klein beetje, klein beetje.
0: Ja, en wat ook is, je had gewoon een supportersbus die aan het luisteren was volgens mij.
1: Ja, er is een kleine WhatsApp-groep ontploft. zie ik hier met 73 berichten die binnenkomen. Dus de vrienden zijn ook blij. Dat...
0: 73 berichten die je nu allemaal moet lezen.
1: Ja.
0: Valt er zelfs zoveel te vertellen daarover? Dus je zegt toch gewoon proficiat?
1: Ja, ik zie dat het blijft binnenkomen. Er zijn toch blijkbaar meer mensen aan het luisteren dan ik dacht.
0: En jouw vriendin Elke, die is ook waarschijnlijk al door het dolle heen.
1: Die is door het dolle heen. Ze heeft nog, ja, in die vriendengroep zit ze mee. Ze is mee de bende aan het opjutten. Ja.
0: Dus, nog enthousiaster
1: man. Stuurt ze. Oh, ik tril nog. Dus voilà.
0: Zij trilt ook nog.
1: Meebeleefd. Dus,
0: kijk, iedereen aan het trillen, maakt niet uit. Jij gaat naar Vietnam op onze kosten. Stuur een foto. Gaan
1: we zeker doen.
0: Veel plezier. Bart, zonder tremor, goedemorgen.
2: Ik heb artsen bij, dus dat kan altijd helpen. Die moeten minder vaak het bloed trekken van hun patiënten. Tresif werkt aan strengere richtlijnen. Want elk jaar je bloed laten trekken, dat is eigenlijk niet nodig. Eén keer om de 5 jaar is genoeg, vindt Tresif. Er komen ook nieuwe regels rond vermoeidheid, zwangerschappen, levertesten en de schildklieren. De medische voorwaarden voor toekomstige soldaten in ons leger versoepelen vanaf 1 september. Dat bevestigt defensieminister Franke. Want de huidige medische keuring is veel te streng en door de lange lijst met uitsluitingen kunnen veel kandidaat-militairen niet aan een opleiding beginnen. En de Wereldvoetbalbond FIFA verandert zijn plannen niet om aandelen in het WK aan privé-investeerders te verkopen, ondanks de wereldwijde kritiek. Zo beloofden de leden van de Europese Voetbalfederatie UEFA dat ze FIFA boycotten als het plan doorgaat. Maar de Wereldvoetbalbond spreekt van onjuiste berichtgeving in de media. Stilaan zou die zon er toch moeten gaan doorkomen. Er zijn ook wolkenvelden deze namiddag. 21 tot 29 graden. Morgen en zondag schijnt die zon volop met ook wel wat stapelwolken. Weekend maximaal van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland.
3: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
4: Het grote nostalgie-reisbureau.
5: Met Kim. Nostalgie.
0: Het is zo schoon om te zien hoe blij Christophe is en de hele vriendengroep erbij in zijn WhatsApp. Als jij ook nog op reis wil op onze kosten, nog genoeg te winnen deze zomer. Vanaf volgende week spelen we hier in de ochtend voor een reis naar Malta. Dus don't stop believing, hè.

0: Als je meekijkt via de app, dan zie je dat in de studio die grote wereldkaart hangt waarmee we jou meenemen op een reis rond de wereld. Net nog met Christophe naar staan turen van waar ligt dat nu weer, Vietnam en Cambodja? Ja, dat is echt wel ver, bijna 10.000 kilometer van hier. Wordt een onvergetelijke reis. Wij gaan straks na 9 uur samen op trip richting het strand. Een dagje strand, de beste muziek zoeken we daarvoor. Dus straks zal je samen nadenken op die playlist, want jij kiest volledig na 9 uur.
1: Nog steeds aan volonté.
2: This is a muscle van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: Nostalgie. Altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
7: Een dagje

0: Veel om te vieren vandaag. De vrijdag, het weekend dat eraan komt. Het goede weer.
1: De team van Nostalgie.
0: En het feit dat het straks weer aan jou is. Elke dag in de zomer hoor je tussen 9 en 10 uur een nieuwe top 10 op je radio, door jou gekozen. En vandaag zoeken we de beste muziek voor een dagje strand. Ja, misschien ga je wel naar het zeetje dit weekend wat gaan afkoelen. Of je bent net terug van een strandreis in verdere oorden met azuurblauw water, parelwit zand. Welke songs horen daarbij volgens jou? De ideale playlist bij een dagje met je tenen op het zand en een ijsje in de hand. Daar gaan we naar op zoek. Dus als jij goede ideeën hebt in de Nostalgie-app, laat ze allemaal komen. En dan hoor je na 9 uur het resultaat in onze strand top 10.

0: straks bij Nostalgie.
1: De 10 van Nostalgie in het thema strand vandaag. Deze song werd geschreven op het Spaanse eiland Formentera, niet ver van Ibiza. On the beach, perfecte nummer 10 toch. Een ideetje van Frank, je hoort het zo.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
5: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
2: Nostalgie. 2 voor 9, goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langenhoven. Artsen moeten minder vaak bloed trekken van hun patiënten.
3: Mijn huisarts zal het graag horen. Het RISIF werkt aan strengere richtlijnen, want elk jaar je bloed laten trekken op te veel cholesterol bijvoorbeeld, dat is echt wel niet nodig. 1 keer om de 5 jaar is genoeg, vindt het RISIF. Er komen ook nieuwe regels rond vermoeidheid, zwangerschappen en levertesten. Elk jaar worden bij ons 16 miljoen bloedonderzoeken gedaan. En dat kost de sociale zekerheid toch zo'n 670 miljoen euro. En dat bedrag moet omlaag, zegt het RISIF. De medische voorwaarden voor toekomstige soldaten in ons leger versoepelen vanaf 1 september. Dat bevestigt defensieminister Franke. De huidige medische keuring is veel te streng en door de lange lijst met uitsluitingen kunnen veel kandidaat-militairen niet aan hun opleiding beginnen. Minister Franke vindt dat ons leger alle soorten mensen nodig heeft en niet elke soldaat moet voldoen aan dezelfde superstrenge voorwaarden. Tenzij je natuurlijk F-35 gevechtspiloot wil worden. En de Wereldvoetbalbond FIFA verandert zijn plannen niet om aandelen in het WK aan privé-investeerders te verkopen, ondanks de wereldwijde kritiek. Zo beloofden de leden van de Europese Voetbalfederatie UEFA dat ze FIFA boycotten als het plan doorgaat. Maar de Wereldvoetbalbond spreekt van onjuiste berichtgeving in de media, zeker hun topman Infantino. En elk lid zal kunnen stemmen op basis van de juiste feiten, zegt hij nog.
4: Nostalgie weer.
3: Vanmorgen veel lage wolken, maar stilaan zou toch die zon moeten gaan doorbreken. Er zijn ook wolkenvelden deze namiddag, 21 tot 29 graden. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook wel stapelwolken. Weekend maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. En ook maandag zonnig en soms bewolkt bij 25 tot 33 graden. De kans op een bui maandagavond stijgt wel. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van Het Nieuwsblad.
2: Hoeveel uur nog voor je vakantie begint, Bart?
3: 3.
2: 3 uur, aftellen maar. En ja, dan richting La Douce France.
3: Oui.
2: Naar het strand of niet?
3: Oh, gek. Nee. La Forêt, de bossen. Oh. De bossen en de everzwijntjes en het zwembad en dat soort dingen. Ja.
2: Maar nu gaan we naar het strand, oké?
3: Okay? Ja, absoluut.
5: Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
1: Met Kim.
2: Jij kiest de strandtop 10 van morgen. Chris Rea, La

0: meteen slippers aan, de zwembroek en de bikini ook. Zonnecrème gesmeerd. En misschien zelfs zo een boeketje strandbloemen samen maken. Dat is ook altijd schattig als kinderen dat doen. Bob Marley, die moest natuurlijk in de top 10.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Want het komende uur leggen we onze handdoek op het strand neer voor de 10 allerbeste platen voor een dagje strand. Dat is het thema van vandaag, helemaal door jou gekozen. Hier komen al veel toffe ideeën binnen voor onze playlist van de top 10. Ook veel Nederlandstalige suggesties. Peter Leijsens dacht aan Strand van Sint-Anneke van de Strangers. Amai, dat zit ver. Louis Neefs zou ook natuurlijk een goeie zijn. Aan het strand van Oostende. Dat is ook een Nederlandstalige klassieker.
2: Aan het strand van Oostende.
0: Klinkt zo.
2: Op een zomerse dag.
0: Isabel van Kwakenbeke die stuurde gisteren al als idee. Oostende. Lucy Loes. Gie, zie me zie, kapitein.
3: Gie, zie me zie, kapitein. Gie, bluf me zie.
0: Ik ken dat nummer ook alleen maar omdat ons mama dat vroeger soms om te lachen zong in de living. Maar helaas is dit maar één keer binnengekomen, Isabel. Dus dan kan het de top 8 niet halen, de top 10 liever. Wat wel hier staat op 8. Hoppa, Blondie. Want aan zee heb je getijden, eb of vloed. Maar nu om 9:10 is de tide high. Wat past nog bij een dagje strand, muziek over zee, zon, meeuwen misschien. Welkom in de Nostalgie-app.

0: Kwart over negen, als jij nu naar de Belgische kust gaat. Het is momenteel ebbe blijkbaar. Het is altijd lastiger, dan moet je veel verder wandelen tot je aan het water bent. Ik probeer altijd te mikken op vloed. Dan is het gewoon korte wandeling en je zit in het water. Karin, die dacht nog aan deze Nederlandstalige song. Voor onze top 10 voor het strand. Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Liever misschien geen alcohol in het zeewater. En onze nummer 7 is Nederlandstalig, maar eentje die zeer vaak is binnengekomen. Want je kan aan het strand gaan liggen, maar je kan er ook een activiteit gaan doen. Zeker als je kinderen wat veel energie hebben, altijd een goed idee. Bart Kael, die neemt je straks mee op zeilreis.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
2: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
5: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
5: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
6: Die van de buren.
5: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
5: Nee. Eén adres.
3: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
7: De 10 van Nostalgie. Nostalgie. Nummer 7.

0: Bart Keil, dat blijft toch ambiance, hè? Altijd, al jarenlang. Hij stond nog op de Gentse feesten. Iedereen was toen mee in het publiek ook. Zeil je voor het eerst in de 10 van Nostalgie vandaag. Het is 20:20 en we zoeken de beste songs voor een dagje aan het strand. Het kan wat actiever zijn, zoals bij Bart Keil, waar we aan het zeilen. En Tibor Samo, die is toevallig nu net ook aan de kust gearriveerd met zijn dochtertje. Die gaat gaan kijken naar Circus Camille. Dat is aan de Belgische kust. En hij stuurde nog een idee door voor onze top 10 aan het strand. Want je kan actief zijn of je kan zowat aan de baai zitten en mijmeren terwijl je tuurt over die massa water. De zee, ik word daar zelf ook heel rustig van. Hij dacht dus aan Sitting on the Dock of the Bay.
1: Rustig wakker worden met Otis Redding. Sitting on the Dock of the Bay. Met een heerlijk koffietje.

0: zal dat wel niet doen. Dat Santa kruipt toch overal.
1: De team van Nostalgie.
0: Een ideetje van onder andere ene Peter C. Ik zal de achternaam misschien niet uitspreken, want hij zegt in de app van Nostalgie: mijn suggestie voor de top 10, Sex on the Beach. Zowel de cocktail als de daad zijn allebei lekker. Dat was trouwens mijn eerste keer op het strand in Nieuwpoort in het midden van de nacht. Schitterend. Bedankt om dat te delen, Peter C. Jij beslist hoe de radio klinkt vanmorgen. We maken de ideale top 10 voor een dagje aan zee. Onder andere Tina, die denkt bij de zee meteen aan een Disneyfilm, namelijk Ariel, de kleine zeemermin. We hebben die waarschijnlijk allemaal gezien en daarin is er een lied gezongen door de krab Sebastiaan. Een superplezant nummer. Alle sardientjes zijn zo mijn vriendjes, maar dan in het Engels. Tina was niet de enige die daar zin in had. Dus hij staat hier in de top 10 voor het dagje strand. Amai, dit is plezant. Under the Sea.
1: 10 van Nostalgie.
2: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

Als ik denk aan zon, zee, strand, denk ik ook automatisch aan de surfers. Dus voor mij mag Surfing USA zeker ook in de top 10 staan.

0: Wat een plezierige lijst is dat hier. Allemaal dankzij jou. Merci voor al die topsuggesties. Daarnet nog Under the Sea uit de film De Kleine Zeemermin. Melissa Liever van Puinbroek stuurde net nog een foto in de Nostalgie-app van haar tattoo van Ariel. En haar visje, Botje heet dat zeker, staat er ook naast. Ziet er mega tof uit. En ze zegt, favoriete film en muziek, Sebastiaan de Krab zit ook aan als tattoo op de andere arm. Een hele arm vol met Disney. Schitterend. De Beach Boys die waren net nog aan het surfen. En waar doen ze dat op? Op de golven natuurlijk, aan zee, op ons dagje strand. Straks op 2 in de 10 van Nostalgie. Een idee van Ellen, Hans en Frederik onder andere. The Waves van Mr. Props. Dan zitten we op de golven. En wat zou die nummer 1 zijn waar jij zoveel op hebt gestemd?
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: De 10 van Nostalgie.
4: Met Kim.
3: Nostalgie. Nummer 2.

0: surfen op de golven van Mr. Props. Surfen richting dat weekend. En wat komt er hier nu aangespoeld? Het is de nummer 1, zeg.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Er kan maar eentje bovenaan staan in de top 10 voor een dagje strand. Goedemorgen, dag Joyce uit Wilrijk.
2: Dag Kim, goedemorgen.
0: Jij was een van de vele, vele, vele mensen. Onder andere Christel Bols zegt het ook. De zon op je huid, het ruisen van de golven, de geuren van zonnebrandcrème komt allemaal naar boven als je dit nummer hoort. Wat is voor jou ook de nummer 1?
2: Vamos a la playa.
0: Maar ja, tuurlijk. Vamos a la playa. Hoe kan het ook anders, toch?
2: Ja, inderdaad. De perfecte link. Hè. Ja, het liedje spreekt voor zich. Dus met z'n allen naar het strand.
0: Ja. Ben jij eerder zo iemand die urenlang op de handdoek blijft liggen? Gewoon met je gezicht in de zon? Of iemand die in het water gaat spelen?
2: Nee, maar het tweede. Ik kan wel even op de handdoek blijven zitten, maar te lang is ook ongezond. Dus er is regelmatig verkoeling in de zee nodig.
0: Ik vind dat ook tof, zo klauter in het water. En wat ik het liefste doe, is drijven met mijn gezicht naar beneden. Maar dat vinden de redders niet leuk, want dan lijkt het alsof je aan het verdrinken bent.
2: Nee, dat is geen goed plan. Dat zou ik niet doen.
0: Maar dat is keitof, zo. Ach ja. En heb je zo'n favoriete strand, Joyce?
2: Ja, sowieso. Aan de Belgische kust is knokken wel een van mijn favorietjes. Maar in het buitenland, want ik ben juist terug van 3 weken Spanje, 3 weken Moreira. Dus dat is eigenlijk wel de favoriet op dit moment.
0: 3 weken heb jij daar aan een Spaans strand kunnen liggen. Pikt het een beetje om terug te zijn?
2: Uiteindelijk is het hier ook mooi weer. Dus op zich is de overgang dan een pak makkelijker dan dat het hier zou regenen.
0: Ja.
2: Dus... Ook nee, want ik ga zondag namiddag naar de Belgische kust, dus ik zet het gewoon een klein beetje voor.
0: Voilà, je weet nu al welke playlist je mee moet nemen naar de kust. En dankzij jouw mooie suggestie win je ook een bon van €50 bij Smartfoto. Dus je kan...
2: Super, dankjewel.
0: Ja, met veel plezier. Jij bedankt. Je kan zo wat Spaanse foto's afprinten. Welke komt zo meteen in je hoofd dat je op papier wil drukken?
2: Goh, ja, ik was daar met familie en vrienden, dus ik denk inderdaad, we hebben ons er heel goed geamuseerd. Zowel op het strand als in het huis, aan het zwembad. Dus ja, ik denk dat ik wel weet wat ik allemaal kan afprinten en in de fotoalbum steken.
0: Ja, selfies genoeg daar aan het Spaanse strand.
2: Ja, klopt.
0: Geniet nog van je dag en van de Belgische kust zondag.
2: Oké, super. Jij ook zijn weekend, hè?
0: Voor jou ook, Joyce. Merci.
2: Alright, dankjewel.
0: We zijn naar de playa met Rigera.
2: Alrighty.

0: enige logische nummer 1 op een dag waar we het thema strand opzoeken. Dit is zo vaak binnengekomen. Vamos a la playa, je nummer 1 in de strandtop 10. Vorige week maandag dan is er een nieuwe 10 van nostalgie. Je kan al beginnen nadenken over goede suggesties. En dan gaan we de romantische tour op. Op maandag volgende week de zomerliefde top 10. Want ja, vakantie is toch soms ook een vakantielief, hè? Dus is er een nummer waarop jij ooit je eerste vakantielief gekust hebt? Of een song waarbij jullie knuffelend op het strand lagen te kijken naar de zonsondergang? Zo, Antonio of zo, je sprak zijn taal niet, maar je sprak beide de taal van de liefde. Zo kende dat. Dat gaan we dus zoeken in muziek. Songs over zomerliefdes, over liefde. Als je al ideetjes hebt, mag je ze sturen in de Nostalgie-app. En maandag vanaf 9 uur hoor je ze dan in de 10 van Nostalgie. Ik wil zelf misschien ook al een suggestie doen. Begin jaren 0 was ik echt grote fan van dit lied. Het is een man die zo verliefd is dat hij totaal geobsedeerd wordt door de vrouw. En door de taal klinkt het al exotisch en zomers. Obsession van Aventura.
1: De 10 van Nostalgie.

uur. Christophe die won daarnet hier in de studio. Die zotte reis naar Vietnam en Cambodja. En is nu aangekomen op het werk. Je moet er nog de hele dag gaan werken. Met nog een beetje de bibber van de spanning. Volgende week misschien wel voor jou de reis. Dan kan je een grote reis naar Malta winnen. Maar zometeen na 10 uur. Dan trekt Alexandra ook al gewoon onze reiskar open. Want wij willen deze zomer iedereen op tripjes sturen. Mabayat. MUZIEK

0: alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Brico Planet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Knaldi.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canadazone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Nog steeds aan volonté.
8: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
9: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
11: It's funny, because it's true.
10: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Nostalgie. Het is 2:10. Goedemorgen. Het nieuws met Bart van Langehoven. De Vlamingen die betaalden een recordbedrag aan belastingen op schenkingen, blijkbaar.
13: Ja, met geen €700 miljoen vorig jaar. Dat is 20% meer dan in 2025, zeggen cijfers van de Vlaams minister van Financiën Ben Wijd. Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen en vastgoed. Komt vooral omdat al maar meer mensen bewuster hun vermogen beheren en plannen. Als ze nog leven. En een schenking geeft ook gemoedsrust en zekerheid, vooral bij partners en kinderen. Aan zee spreken ze van de beste maand juli in ruim 4 jaar tijd. Hotels en appartementen noteerden de afgelopen 4 weken ruim 5,5 miljoen overnachtingen. Dat zeggen cijfers van Westtour. Bijna 3 miljoen vakantiegangers die trokken naar een van de kustplaatsen, vooral dan Vlamingen en Walen, maar ook het aantal Duitse toeristen stijgt. Volgens ook gewoon zeggen Duitsers, maar boe. Voor augustus lijken de hotels aan zee voorlopig iets minder mensen te ontvangen. Komt omdat de feestdag van 15 augustus op een zaterdag valt, waardoor er geen verlengd weekend is in augustus. En de Italiaanse voetbalwereld die rouwt, wat een van hun absolute iconen is gestorven. De legendarische verdediger Franco Baresi, aanvoerder van het roemruchte AC Milan uit de jaren 80 en 90. Hij was 66. Baresi won onder meer 3 maal de Champions League en 6 Italiaanse titels. Voetbalkenners noemen Baresi een van de grootste libero's, toen bestond dat nog uit de geschiedenis. Over de doodsoorzaak wordt voorlopig niets gezegd. De voetballegende liet vorig jaar wel een longknobbeltje verwijderen.
14: Nostalgie weer.
13: Afwisselend wolkenvelden en zonnige periode, 21 tot 29 graden. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook wel wat stapelwolken. Weekend maximaal van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook maandag zonnig en soms bewolkt bij 25 tot 33 graden. Maandagavond is er kans op een bui, een onweersbui. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
12: Jij bent al helemaal in vakantiemodus, hè?
13: Zwijg er mij van.
12: Het zijn de laatste uurtjes voor Bart van Langehoven. En dan is hem ribben de bie.
13: Nou, walibi.
12: Nee.
14: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
15: Met Alexandra.
12: Waar gaat de reis naartoe deze voormiddag? Dat komen we over enkele minuten te weten. Kim gaat dan voor ons prachtige wereldkaart staan. Shaggy komt eraan naar Elton John. Goedemorgen.

0: Ik heb Kim een jaar of 20 geleden is een poging gedaan om die te interviewen.
1: Onmogelijk zeker?
0: Onmogelijk. Je moet die gewoon laten doen, want die is super grappig, maar je kan daar geen enkele vraag aan stellen. Echt zo'n ADHD-konijn waarschijnlijk.
1: Ja, en die begint gewoon constant over iets anders. En dat is,
0: maar super grappig. Shaggy dus.
2: Reis rond de wereld.
0: Ja, het is vrijdag vanmiddag en de laatste dag van juli. Ik kan dat nauwelijks geloven eigenlijk.
1: Crazy, hè? De helft van de vakantie al.
0: Ja, één maand zit er gewoon al op. Gelukkig zijn er nog veel mooie herinneringen om te maken. En vakantieplannen natuurlijk in de maak met onze reis rond de wereld. Het is vrijdag en de afsluiter van de maand. Dat vraagt toch wel om een heel bijzondere bestemming. Ga ik nu wat druk zetten? Jawel,
1: ik ga druk zetten. Zin in Zuid-Amerika.
0: Oh, ja,
1: ik ga met het pijltje op de wereldkaart hier in de studio gooien.
0: Papa.
1: Yes.
0: Oh. Is
1: Argentinië.
0: Het oh, Argentinië. Ah, oh, maar dat is een bestemming met heel veel passie ook, denk ik.
1: Zeker.
0: De tango, hè. De tango is vandaar.
1: Mijn neef is getrouwd met een Argentijn.
0: Echt?
1: Die wonen in België, dus ik heb wel al Argentijnse barbecue gegeten.
0: Dat is lekker.
1: Echt? Met goed vlees, stek, met salsakjes bij, bijgerechtjes. Ja, niet gewoon patatjes zoals bij ons.
0: Ik ging vroeger altijd naar een restaurantje in Antwerpen dat gespecialiseerd was in Argentijnse stekken, inderdaad. En dat smelt in je mond. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere dingen om te ontdekken in Argentinië dan alleen maar het lekkere eten. Dus laat ze maar komen, die fantastische vakantieverhalen over Argentinië. In de nostalgie heb natuurlijk John en Olivia.

0: Twee keer filmmuziek achter elkaar. Eerst uit Grease. En dit kwam er weer uit Short Circuit. Een film uit de 80s. Aldi Barch en Who's Johnny? En wij gaan naar Argentinië tot 2 uur deze namiddag. In onze reis rond de wereld. Ben jij er ooit al geweest? Heb je de tango gedanst misschien? In Buenos Aires, want het is het land van de tango. Een ongelooflijk lekkere steak gegeten, zoals Kim daarnet al vertelde. Of de Iguazu-watervallen bewonderd. Ja, ik heb mijn werk al gedaan. Ik ben al op zoek gegaan. Je mooiste herinneringen in de Nostalgie-app. Ik lees ze graag. Ik heb zo meteen een relaxte reggae-pop-groove. Perfect om chill richting weekend te gaan. De Jonas Brothers naar R.E.M.
1: Mannekes!
2: Bompie!
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
2: Wie?
1: Jamma!
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
1: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
2: Wij klussen mee!
3: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik heb zin in iets zomers.
7: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
9: Gazpacho met meloen? Doen!
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
10: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Lotto is op zoek naar tenen.
13: Tenen?
12: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
13: Oh.
12: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
14: Goh, Wim, voelt aan mijn cliënteen.
15: Sessibo.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
16: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
17: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
18: Een dagje.

0: ons er nog maar eens aan te herinneren. Only Human. Jonas Brothers. Ja, reizen rond de wereld. Argentinië is de bestemming tot 2 uur vanmiddag. En Luc die heeft vrijwel onmiddellijk gereageerd in de Nostalgie-app. Dag Luc.
1: Dag Alexandra.
0: Want jij bent daar ook geweest, je hebt daar een fantastische reis gemaakt. Ja, shoot, vertel me, wat heeft het meeste indruk op jou gemaakt? Wat waren de hoogtepunten voor jou daar?
1: Ja, een van de hoogtepunten is sowieso Buenos Aires, een prachtige stad waar je veel te doen is. Met ja, Plaza de Mayo, met het bekende Casa Rosale uit de film van Evita.
0: Ja, inderdaad.
1: En, ja, inderdaad, dat is, ja. En ik heb daar nog geweest toen daar nog de Vlaamse moeders rondliepen. Die zijn er niet meer, maar ik heb die daar nog meegemaakt.
0: Aha, oké. Okay, dus, en de tango ja. Natuurlijk, hè? De tango die daar gewoon op straat wordt gedaan.
1: Ja, de tango, ja, vooral in de wijk La Boca is heel kleurrijk. En daar zie je inderdaad zelfs de tango door de mensen, door koppels op straat dansen. Dus dat kan je echt volgen. En je hebt zelfs ook de mogelijkheid om daar tango-lessen te nemen, zelfs als je dat in je hebt of je wilt dat doen.
0: Ja, het is niet gemakkelijk. Heb jij het gedaan?
1: Ik heb het zelf hier in België gedaan, ja.
0: Oké, okay,
1: daarom
0: ja.
1: Was het zo interessant om het ginds... Ja. Echte te zien.
0: Ja, absoluut. Argentijnse tango, ik blijf het bloed mooi vinden. En ik denk ook zeer moeilijk, maar het is tof dat jij het gedaan hebt. En voor de rest, als het over de natuur gaat en zo?
1: Dan moet je naar de grens met Brazilië, naar de wateren van Iguazu.
0: Ja.
1: Dat is zo enorm, daar word je klein van. Dan denk je van, de natuur is iets groots en wij zijn eigenlijk niks.
0: Oké. Okay. Ja, het is een heel groot land, Argentinië. Ik kijk nu naar onze wereldkaart, inderdaad gezegd, op de grens met Brazilië. Dus ja, je kan daar wel wat kilometers afleggen als je wil natuurlijk ook, hè?
1: Ja, inderdaad. Daar zijn gelukkig nachtbussen dat je de nacht op de bus kan doorbrengen.
0: Ja,
1: en dan in de voormiddag op je volgende bestemming aankomen.
0: Ja, dat is perfect. Ga je nog een keer terug naar Argentinië?
1: Oh, ik zou het wel graag doen. Ja, zeker. Het is zeker de moeite en het land is zo groot dat je toch andere zaken kan zien ook. Ja. Dat je niet in één keer kan doen.
0: Oké. Okay. Ik hoop dat het lukt voor jou, Luc. Dank je wel in ieder geval om jouw ervaringen te delen in de Nostalgie-app. En over die tango, daar ga ik het straks in het programma nog over hebben, want daar kunnen we natuurlijk niet omheen, hè, als het over Argentinië gaat. Dank je wel en een heel fijn weekend, hè?
1: Ja, voor jou, hoor.
0: Dank je wel, Luc. En deze kent nog altijd de weg naar de dansvloer. Ze heeft een nieuw album. Iedereen is daar lovend over. Confessions 2. Maar dit is al uit de 80's natuurlijk. Into the Groove, hier is Madonna.

0: van de Dinky Toys natuurlijk en Bea Luna. En ondertussen wacht ik op jouw herinneringen aan Argentijnse avonturen. In de Nostalgie-app zijn die welkom. Vorige week waren we nog in het Verenigd Koninkrijk in de reis rond de wereld. En speelde ik een nummer van de bekendste Welshman uit de muziek. Hij komt er zo dadelijk weer aan en is in goed gezelschap. En ook Phil Collins.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japandi.
10: Ibiza. Ruim.
11: Ja, niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
12: Go yellow!
13: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
14: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond.
13: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè.
14: Die van de buren.
13: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
14: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
13: Nee. Eén adres.
5: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
1: Het grote Nostalgie-reisbureau
15: met Alexa.

0: Dat is een van de favorietjes van Véronique de Kok. Vanaf 17 augustus hoor je haar hier weer samen met Sander. Elke ochtend insta op met Véronique de Kok. Argentinië is onze bestemming in reis rond de wereld. Bericht binnengekomen van Davy. Argentinië is supermooi. Walvissen spotten, dwars door Patagonië rijden. De Perito Moreno Gletscher en El Chalten, allemaal absolute aanraders. De Perito Moreno is een van de weinige gletsjers blijkbaar ter wereld die nog blijft aangroeien. Regelmatig breken daar gigantische ijsblokken vanaf. En dat is dan met een donderend geluid. En El Chalten is blijkbaar het wandelparadijs van Argentinië aan de voet van de indrukwekkende Fitzroyberg. Het is een droomplek voor wie van natuur houdt en wie doet dat niet. En spectaculaire vergezichten. Dankjewel voor al die mooie tips, Davy Marbly. De goesting om er naartoe te gaan, de is er alweer, hè? En hoort die muziek.
1: Cansado de llamarte.
0: Dat zo, op een pleintje ergens in Argentinië, in Buenos Aires.
1: Con mi alma destrozada.
0: Fantastisch. En nu Shakira, Colombiaanse, maar blijkbaar ook waanzinnig populair. Al jaren in Argentinië.

0: Terwijl we op doorreis zijn door de wereld, zingen we natuurlijk ook mee met al die grootste hits. Want op vrijdag is dat altijd het geval hier, bij Nostalgie. Vakantie of niet?
1: Straks bij Nostalgie.
0: Heb ik aandacht voor een van de meest belangrijke figuren uit de Argentijnse geschiedenis. Er werd ook een film over haar gemaakt. Ja, dan weet je het waarschijnlijk al. En Prince is er ook na het nieuws.
2: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
3: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Lenen bij Leeman.
7: Zeg Harry, was zit jij nou op haar horloge te zien?
8: Ja, wacht dan even, Suzy.
7: Oeh, wacht even.
8: Nog een minuutje.
7: En wat is er dan?
8: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
7: Moe Harry toch.
9: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
6: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
11: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
10: Het ultieme slaapcomfort.
11: Deniwol.
10: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolden.

0: Met de treinreizen, de leukste treintips. Die krijg je elke woensdag van onze treintipper hier. Dat is wel een heel speciale mens, hè?
1: Ja, ja, absoluut.
0: Hij doet dat heel erg goed.
1: Ja.
0: Goed, het is tijd voor het nieuws en straks nog meer over Argentinië. Nostalgie. Want het is ondertussen bijna 11:01. Het nieuws met Bart van Langenhoven. En meer ouders kiezen blijkbaar voor borstvoeding en dat doen ze bewust.
1: Ja, maar dan moeten ze wel goed ondersteund worden, zegt het agentschap Opgroeien. Met de juiste informatie en professionele begeleiding, dat geven mama's vaker ook langere borstvoeding. Vorig jaar kregen 8 op de 10 baby's dat, een lichte stijging als je dat vergelijkt met 2025. Vooral kinderen met een moeder van niet-Belgische origine kregen meer borstvoeding. En al maar meer ouders combineren die borstvoeding met flessenvoeding. En dat vindt kind en gezin toch een beetje spijtig, want als een baby enkel borstvoeding krijgt, is die beter beschermd tegen infecties en allergieën. In Pakistan zijn 10 bergbeklimmers bedolven onder een lawine die hen een kilometer zou hebben meegesleurd. Pakistanse reddingsdiensten konden al 4 lichamen bergen. Na de andere zoeken ze uiteraard nog verder, onder meer met legerhelikopters. De bergbeklimmers zaten op 6600 meter hoogte toen de lawine hen verraste. Onder de klimmers is de wereldberoemde Nepalees Nirmal Purja. De man van 43 werd wereldberoemd dus toen hij in 2019 in 6 maanden en 6 dagen de 14 hoogste bergtoppen in de wereld beklom. Dat is een record. En er is ook een documentaire over gemaakt. En onze tennisvrouwen spelen eind september de kwartfinales van de landencompetitie of de Billie Jean King Cup tegen Oekraïne. En kapitein Wim Fisset selecteerde al 4 tennisters. Hanna van de Winkel, Jeline van Drommen, Greet Minne en dubbelspecialiste Magali Kempen. Of onze beste Belgische tennister, Elise Mertens, bij die selectie komt, dat beslist de tennisfederatie later deze zomer in samenspraak natuurlijk met Elise zelf.
0: Zijn goed bezig tegenwoordig weer, hè? De Belgische,
1: ja.
0: Ook de mannen.
1: En ze zijn niet kansloos tegen Oekraïne, denk ik.
0: Oké.
2: Nostalgie weer.
1: Afwisselend wolkenvelden en zonnige periode vanmiddag bij 21 tot 29 graden. Vanavond wisselend bewolkt met kans op een buitje. Morgen en zondag schijnt die zon volop. Ook wat stapelwolken en weekend maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook maandag is het zonnig en soms bewolkt tot 33 graden. 'S Avonds wel kans op een bui maandag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantie. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
3: Met Alexandra.

0: Het valt wel mee vandaag. De zon doet haar best om erdoor te komen hier in Antwerpen op Linkeroever. Agneta Veldkoch en The Heat Is On.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: We reizen samen rond de wereld, ontdekken nieuwe landen en misschien ook nieuwe vakantiebestemmingen voor in de toekomst. Argentinië, daar zijn we op dit moment. Lut Gerde heeft nog een heel toffe bericht gestuurd. Kom ik straks op terug. Maar eerst naar iemand waar we niet omheen kunnen en dat is Eva Perón. Eva Duarte was haar naam. Ze groeide op in armoede en trok naar Buenos Aires om daar actrice te worden. En trouwde uiteindelijk met president Juan Perón. Werd zo dus als first lady het gezicht van de armen en de arbeiders, want daar kwam ze echt voor op. Ze was heel erg geliefd. Evita, maar ook omstreden, omdat sommigen zeiden dat ze te veel macht kreeg, maar overleed al op haar 33ste aan kanker en is nog altijd een van de grootste iconen van Argentinië. En natuurlijk werd daar ook een film over gemaakt, over het leven van Eva Perón, met Madonna in de hoofdrol. Dat vond ik toen wel heel erg verrassend eigenlijk. 1996 was het, of 97. En Madonna zingt dat iconische nummer vanaf het balkon van het presidentiële paleis. Het is een scène die gebaseerd is op de legendarische toespraken die Eva Perón daar in het echt hield. En dat ging dan zo natuurlijk in de film. Don't cry.

betere momenten van Madonna voor mij. En ook een van haar betere acteerprestaties. Over Eva Perón. Evita dus. En de film. Nostalgie op vrijdagvoormiddag met zometeen TLC naar deze hele grote hit van Daft Punk en Pharrell Williams.

0: 3 bij Nostalgie. Reis rond de wereld. We zitten in Argentinië en ik heb het zo meteen over de reiservaringen van Lutgard, die daar toch ook wel iets heel bijzonders heeft meegemaakt. Onder meer met een wereldberoemde knappe artiest. Ze heeft daar een concert van gezien, zonder te weten over wie het ging eigenlijk. Ik vertel het je, na Donna Summer en Bon Jovi.
1: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.

bericht gekregen van Lutgarde van Long. En ze schrijft het volgende over Argentinië. En als je het goed vindt, luisteren we ondertussen naar een Argentijnse tango. Hoort er toch bij. Ze stuurt, ik was in 2016 in februari in Patagonië. En bezocht ook de Perito Moreno, dat is dus die gletsjer, die tegen het land aanschoof. Toen ik een maand later terug thuis was, zag ik beelden op het nieuws van de collapse van de Perito Moreno. 2 dagen heeft de Argentijnse tv dat hele proces uitgezonden. Dat is dus de spectaculaire instorting van een natuurlijke ijsbrug die de gletsjer vormt. Het is een fenomeen waar duizenden toeristen blijkbaar op afkomen, maar de wetenschappers maken zich natuurlijk ook wel wat zorgen, want het zou minstens 500 jaar duren voor die gletsjer terug het land raakt. En ze schrijft ook nog, toen ik in Calafate was, ben ik voor 18 euro naar een concert geweest van Ricky Martin. Ik kende de knappe zanger niet, enkel zijn liedjes, maar als ik hem nu zie of hoor, zie ik hem weer live op dat podium daar in Argentinië. Maar Lutgarde, dat is onvoorstelbaar. 10 jaar geleden naar een concert van Ricky Martin voor 18 euro. Dat is hier nog niet genoeg om je parkingticket voor een concert mee te betalen of de trein of de tram voor 2 personen. Wat een herinnering en wat een souvenir. Bedankt voor je bericht. Christine Jean.

0: fundo.
1: Niet uit Argentinië, maar wel in Spaans, Juanes. Al een maand lang is Brussels Airport zowat haar tweede thuis. Ondertussen kent iedereen Ellen Petrie daar. Van de check-in balie tot de mensen die de vliegtuigen klaarzetten, denk ik toch. Ze neemt ons geregeld mee achter de schermen. Maar het leukste blijven natuurlijk toch de vakantiegangers. Mensen met een grote glimlach en verhalen die ze heel graag met ons delen. Daar zijn we blij mee. Ellen staat weer klaar na Depeche Mode en Terrence Trent D'Arby.
2: Nog steeds aan volonté.
3: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Mannekes.
5: Bumpy.
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jammer.
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
5: Wij klussen mee.
6: Yay!
7: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
9: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
10: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
9: Echt of wat?
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
13: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
14: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
13: Nee, dat is al die van de buren geweest zijn, hè?
14: Die van de buren?
13: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
14: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
13: Nee, één adres.
15: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
16: Happy! Birthday!
15: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
16: Dank u, ImoWeb!
17: Het grote nostalgie reisbureau
18: met Alexander.

0: live versie van Just Can't Get Enough. En dit zijn twee fabeltjes als het over de muziek gaat van Depeche Mode.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Natuurlijk ook op deze vrijdag is ze weer present op Brussels Airport. Ellen staat op de luchthaven bij een grote familie. En weet je al waar ze naar op reis vertrekken, Ellen?
2: Dat ga ik meteen voor jullie uitzoeken. Dag Jana. Ik kom even hier staan, hè. Want inderdaad, hier zijn heel veel mensen. En jullie gaan naar?
3: Spanje. Marbella.
2: Naar Marbella. En jullie zijn?
3: Mijn schoonbroer, schoonzus en mijn vriend.
2: En uw vriend?
3: En mijn schoonmama.
2: Ah, ik kan je net zeggen.
3: Die gaan niet mee.
2: Ah, die zet jullie gewoon af.
3: Ja. Morale steun.
2: Wat gaat er daar allemaal gebeuren?
3: Dat kan ik niet vermelden.
2: Even naar hier. Wie ben jij?
4: Ik ben de zoon, de schoonbroer van haar. Okay. Dus ja, wat gaat er daar aan gebeuren? Ik ben Achille. En het gaat daar veel gedronken worden, veel gezond. En het een en het ander nog in de slaapkamer ook. Hè. Maar dat mag, hè. Op de radio. Ja, en dat is wel en veel geld opgedaan. Opdoen.
2: Oh, het is echt...
4: Ja. Het is één keer in het jaar. Dus.
2: Zijn het de centjes waar je zelf voor gewerkt hebt? Of is het mama en papa gekregen?
4: Deels. Zelf voor gewerkt, maar de papa is er ook. En die zal wel een beetje sponsoren ook.
2: Ah, de papa is er?
4: Ja.
2: Die, zal... die gaat gewoon mee?
4: Ja, die is er al. Dus ja, die gaat wel mee en die betaalt redelijk veel. Dus,
2: Iets in mij zegt dat het niet de eerste keer is dat jullie zwaar weggaan.
4: Nee. Zeker niet. Alle jaren, hè. Alle jaren, dezelfde periode.
2: Ik zie het aan je ogen. Je hebt er zoveel zin.
4: Ja, toch wel. Ja, één keer in het jaar, dus we moeten er wel zin in hebben. Hè. We moeten ervan genieten. Hè.
2: En kunt u er meestal na die week of twee weken nog heel veel van herinneren?
4: Ja, dat lukt wel. Soms een keer een dag niet, maar kijk, de meeste dagen wel. Dus dat is al het beste.
2: En wat hoopt u te hebben beleefd? Dat is de laatste vraag.
4: We hopen het hebben beleefd. Toch wel een goede reis met veel drank en zon. Hè.
2: Goh, die ik zie.
4: Ja, ik heb er hoesting in. Ja, de mama is niet zo content. Hè.
2: Nee, kijk, de mama staat bij het interview. En ik ga toch even naar de mama.
5: De mama is gerust omdat de papa erbij is.
2: Ah, het is zo. Ja. Maar ja, de papa is die er dag en nacht bij, denk je?
5: Ja, ik denk het wel.
2: Ja, je kent je eigen zoon misschien ook wel. Het is een klein beetje stoerdoenerij misschien ook?
5: Niet altijd. Nee? Dus... Dat gaat wel meevallen.
2: Ja. Het is niet dat je angst hebt dat ineens... een telefoon gaat krijgen.
5: Nee, want... zeker niet. Nee, daar zijn we gerust. Hè.
2: Maar zet ze maar mee af tot kinder. Dat is misschien het laatste controle dat je er nog over hebt.
5: Ja, inderdaad. Oké.
2: Geniet ervan, hè. Ja, salutjes. Joehoe.
6: Je vakantie leg je vast in een fotoboek van smartfoto.be.
7: Schat, toon eens die foto van mij met die kwal.
6: Een souvenir van je congé? Check smartfoto.be.
1: Het grote nostalgie reisbureau.

Italiaan. Met pop en Latijns-Amerikaanse invloeden. Dat is ideaal voor onze bestemming natuurlijk in reis rond de wereld. Argentinië. L'ombelico del mondo betekent trouwens de navel van de wereld. Zijn we daar al geweest, in de navel van de wereld? Geen idee. Argentinië met straks na 12 uur focus op de tango. Zo belangrijk daar, zo passioneel. En natuurlijk ook de reiskaart die ergens zal passeren tussen 12 en 1. Zorg dat je heel aandachtig blijft luisteren. En dit is Dusty Springfield in private.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Verder door Argentinië. Blijf ze maar sturen, je reisverhalen met dingen die je daar gezien hebt. Bergen die je misschien beklommen hebt. De tango die je gedanst hebt. Of lekkere dingen die je gegeten hebt. Allemaal welkom in de Nostalgie-app. En Wem is ook onderweg.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
3: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Die bezoekt vanmiddag Ceuta om er eventueel de noodtoestand af te kondigen. Ook in Melilla, een andere Spaanse enclave in Marokko, stromen de migranten toe. De Franse binnenlandminister Núñez die kondigt extra controles aan de grens met Spanje. Hij volgt ook de situatie in Ceuta op de voet en overlegt geregeld met de Spaanse regering. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 jaar in levensgevaar toen ze uit een raam van de tweede verdieping viel in een opvangcentrum. Het incident gebeurde gisteren in de vooravond. De peuter vecht nog altijd voor haar leven in het ziekenhuis. De politie van Sint-Niklaas die onderzoekt hoe de val precies kon gebeuren. In het opvangcentrum verblijven vandaag zo'n 165 mensen, waaronder gezinnen en alleenstaanden. En diesel tanken doe je best nog vandaag, want vanaf morgen betaal je er 4 eurocent meer voor aan de pomp. Een liter diesel kost je dan maximaal 2,29 euro, het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door die aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor die olieprijzen stijgen.
1: Nostalgie weer.
0: Deze namiddag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode tot 29 graden. Vanavond wisselend bewolkt met kans op een bui. Morgen en zondag schijnt de zon volop met ook wel wat stapelwolken. Een weekend maxima van 25 graden aan zee tot 31 in het binnenland. En ook maandag schijnt geregeld de zon. Soms wat wolken bij 25 tot 33 graden. En maandagavond is er kans op een bui. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Je vakantie begint, hè?
0: Ja.
2: Oh, de vakantie begint voor wat? Waar ga je naartoe? Mogen we dat weten?
0: Ja, ik ga naar Bonnieu. Dat is een heel mooi dorpje, pittoresk. In de buurt van de Mont Ventoux is dat. En daar gaan we toch al een aantal jaren naartoe. Het is daar heel rustig. Chillen. En vooral de lokale bevolking vind ik daar geweldig. Om daar naar de supermarkt te gaan, oh, ik kijk er zo naar uit.
2: En een glaasje wijn mee te drinken, zeker. We gaan je missen, Bart, maar jij ons niet, dat weet ik. Geniet van je vakantie en tot binnenkort.
0: Joe.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
3: Met Alexandra.

zitten we midden in de lunchpauze. Tenminste, dat hoop ik toch voor jou. En nog steeds ook midden in ons bezoek naar Argentinië. Dat zijn we volop aan het ontdekken. Je mag nog altijd berichten sturen in de Nostalgie-app. Plaatsen die we moeten gezien hebben of dingen die we moeten ervaren in dat prachtige land. En iemand stuurt ook nog, welke prijs is het bij de reiskaart? Sonja van Hekken. Wel, Sonja, het is een voucher van €300 van Brussels Airlines. En daarmee geraak je al op heel wat fijne bestemmingen. Reiskaart sturen als ze passeert ergens in dit uur. Gaat het zeker en vast gebeuren. Argentinië, dat is natuurlijk ook tango. Dat zei ik daar straks al. De Argentijnse tango, die is ontstaan eind 19e eeuw. In de volkswijken van Buenos Aires. Het was een dans van immigranten. En vandaag is het echt wel het symbool van Argentinië. Heel passioneel dansen is dat. Met heel veel emotie, heel elegant ook. Ik kan daar zo heel lang naar kijken. Naar filmpjes over Argentijnse tango. Het staat trouwens op de werelderfgoedlijst van UNESCO sinds 2009. Ik ben absoluut van. En de tangomeester van Argentinië, dat was Astor Piazzolla. Hij zorgde voor vernieuwing in de tango. Eén speciaal nummer is toch wel de Liber Tango. Hier hoor je een stukje van hem. Hij speelt dat live in 1985 ergens. Ja, en die melodie die kennen we natuurlijk van de Liber Tango. Van Astor Piazzolla. Want wie deed daar iets ongelooflijks moois mee? Dat was natuurlijk Grace Jones. Liber Tango. Kreeg van haar zo'n beetje een mix van pop, reggae en zelfs een beetje Franse chanson erbij. En dan werd het die grote hit voor haar in 1981. Mag vandaag toch niet ontbreken? I've seen that face before, denk ik ook vaak. En dan denk ik, maar van waar was het ook alweer? In welke context? Herkenbaar?

0: Het geluid dat je overal hoort in Buenos Aires natuurlijk. De tango, de Argentijnse tango. Trouwens, over Buenos Aires gesproken. Ik heb van Frederik nog een aantal toffe tips gekregen in de Nostalgie-app. Dingen die je zeker moet doen en gezien hebben als je die stad bezoekt in Argentinië. Ik vertel het je na Paula Abdul en die hele grote hit van Cheap Trick.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Krevel.
8: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
7: Krevel. Leef beter.
9: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
10: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: auto's. Ja, zelfs die.
1: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of latte bodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
2: Ultiem slaapcomfort, Deniwol.
1: Slaapcomfort. Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
3: Het grote Nostalgie-reisbureau.
4: Nostalgie. I want you to want me.

0: vrijdagmiddag. Het weekend ligt al bijna aan je voeten. En ondertussen reizen wij ook lekker de wereld rond.
1: Het grote nostalgiereisbureau.
0: Ja, ja, volop bezig met Argentinië te ontdekken. Ik had het daarnet al over de Argentijnse tango die ontstaan is in Buenos Aires. En Frederik de Koning heeft erop gereageerd. Hij zegt, ja, ik ben er geweest in Buenos Aires. En hij heeft toch eventjes een top 4 doorgestuurd van dingen die je daar absoluut moet bezoeken of gezien hebben. Eerst en vooral de kleurrijke wijk La Boca. Dat zie je straatmuzikanten, heel veel tango en veel gekleurde huisjes. En dan ook de Recoleta begraafplaats, een van de mooiste begraafplaatsen ter wereld. Met het graf ook van Evita Perón, waar we het al over hadden. En de brede avenida Nueve, denk ik, de Julio en de Obelisk. Dat is een iconische boulevard van de stad. En het is blijkbaar een van de breedste avenues ter wereld. Dankjewel, Frederik. En ook nog Puerto Madero, dat is een moderne hippe wijk aan het water. Vind je heel veel restaurantjes. Heel mooie promenades ook om te wandelen. En de opvallende Puente de la Mujer, of de Vrouwenbrug. En dat is blijkbaar iets heel moderns, ontworpen door een heel bekende architect daar in Argentinië. Een moderne voetgangersbrug van ongeveer 170 meter. Voilà. Als we naar Buenos Aires gaan, en daar ga je naartoe natuurlijk als je naar Argentinië trekt, dan weten we wat te doen. Dankjewel voor de tips, Frederik.

0: Maar de nostalgie-app staat al een beetje in brand, want de reiskarren vliegen hier weer vlotjes binnen. En Lutgaard stuurde daar straks nog dat ze 10 jaar geleden in Argentinië een concert van Ricky Martin zag voor 18 euro. Dat is waanzin, hè? Dat is Living La Vida Loca. En dat is ook de hit van Ricky die ik zo meteen voor je heb. En wie weet passeert ze inderdaad die reiskar. Dan weet je wat je moet doen.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
6: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
5: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
6: Die van de buren?
5: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
5: Nee, 1 adres.
1: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
7: Het grote nostalgie reisbureau
8: met Alexandra.

0: Lies en ik mag weer iemand gelukkig gaan maken.
1: Reiska!
0: Ja, zo kan het ook natuurlijk. Zo stuurde Kim het in de nostalgie hebt, maar je moet het vooral ook schrijven. Gewoon Reiska, het woordje. En dat hebben zoveel mensen gedaan. Dank je wel daarvoor. Jullie zijn zeer enthousiast. Ja, het zijn dan ook heel toffe prijzen die we weggeven. Hè. Zoals nu dus een voucher van €300. Voor je volgende reis misschien bij Brussels Airlines. Om een vliegtuigticket mee te scoren. Ja, we gaan gewoon proberen om iemand op te bellen. Hè. Dat is het enige wat we nu nog moeten doen. En jij moet dan opnemen. Oh, ben benieuwd waar we terecht gaan komen. Welke reiskaart het wordt en wie er binnenkort zijn koffers misschien mag pakken dankzij Brussels Airlines.
2: Hallo, mijn Nathalie.
0: Dag Nathalie, met Alexandra van Nostalgie.
2: Hallo.
0: Dat rijmt al, dat is al een goed begin.
2: Ja, inderdaad.
0: En wat heb jij gestuurd?
2: Een reiskaart natuurlijk.
0: Ja. Dat is fantastisch. Nathalie, heb jij al vakantie gehad?
2: Nee, nog niet.
0: En is er een bestemming waar je absoluut heel graag naartoe wil, binnenkort, liefst ja, zo snel mogelijk?
2: San Sebastian zou ik wel willen doen.
0: Ah, dat is in Spanje, hè?
2: Bilbao. Ja, inderdaad, noorden van Spanje.
0: Ja, en waarom is daar een specifieke reden voor?
2: Het lekkere eten, hè, daar.
0: Ah, ja.
2: En Bilbao ook, voor de kunst en zo, de architectuur. Ja.
0: Ah, ja, ja, oké. Okay. Dat lijkt me een zeer fijne bestemming. Ik denk dat dat gaat lukken voor die €300. Ga jij zeker, ik weet niet welke luchthaven dat dan is waar je landt, maar in ieder geval, je kan er naartoe met die voucher van Brussels Airlines. Hoe tof is dat, zeg?
2: Ja, super fantastisch.
0: Heb je nog binnenkort vakanties voor heel snel?
2: Nee, begin september nog. Ja.
0: Oh, voilà, kijk, dat is niet zo lang meer. Ja. Dus iets tof om naar uit te kijken. Veel plezier. Laat ons maar weten hoe het daar geweest is. En ja, een heel tof weekend ook, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Dag, Nathalie.
2: Ja, dag.
3: Luister en je bent op vakantie.

Buenos Aires, Zares, Evita Perón. De tango, daar hebben we het al over gehad. En alle andere prachtige dingen die je kan meemaken in die stad Buenos Aires. Maar over het voetbal gaan we het liever niet hebben. Want Argentinië bekomt nog van de kater natuurlijk van het WK. Maar misschien wel over lekker eten en speciale drankjes of zo in Argentinië. Weet je daar iets over als je daar geweest bent? Ik ben benieuwd. Toch ook belangrijk als je op reis gaat, om dat al een beetje te weten. Stuur het maar door in de Nostalgie-app. Nog een uurtje blijven we in Argentinië. En dit is Go West.

0: weg naar het weekend. En misschien begint jouw vakantie wel, want het is een nieuwe maand, hè? Vanaf morgen, 1 juli. 1 augustus, sorry. Ik kon niemand in verwarring brengen.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Inderdaad, al 31 juli vandaag. 5 komt eraan na het nieuws met een van de hits, If You're Getting Down.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
3: Kom, laat je inspireren.
4: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
3: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
4: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
5: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

0: Italië wil Spanje zelfs uit de Schengenzone weren. De Spaanse premier Sanchez is ter plaatse aangekomen en daar werd hij uitgejouwd door betogers. Ook de Aziatische Voetbalfederatie is tegen de plannen van FIFA-baas Infantino. Die wil de aandelen van het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders. De Aziatische Federatie is teleurgesteld en zegt dat ze de standpunten van de Europese en Amerikaanse federatie steunen. De FIFA zelf wil de plannen doorduwen en daar is de topadviseur van Infantino niet blij mee. Hij stapte zo net op omdat hij de plannen een slechte deal vindt voor het voetbal.
1: Dat vind ik ook. Ik vind het eigenlijk een schandaal.
0: Ja. Ja, je kan dat niet begrijpen, maar...
1: Nee, en waarschijnlijk ook niet tegenhouden.
2: Nostalgie weer.
0: Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lokale enkele buien en maxima tot 29 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden. En ook volgende week genieten we nog van veel en mooi zomerweer. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Met Alexandra.
1: Wat een heerlijke zomer, die zomer van 2026. Echt waar. Volle bak genieten nog. Shawn Mendes en Camila Cabello. Señorita krijgt.

0: veel Spaans in de playlist. Al zingen ze wel in het Engels, maar het telt toch een Spaans of Latijns-Amerikaans veertje. Want we blijven nog even in Argentinië.
1: Reis rond de wereld.
0: Je berichten zijn nog steeds welkom in de Nostalgie-app. Dingen die je daar gezien hebt, die je daar beleefd hebt, indrukken. Heel graag in de Nostalgie-app. Je hebt nog tijd zo rond tot 14:15 ongeveer, want straks een nieuwe bestemming. Ik heb een bericht gekregen van Wouter van Bouwel uit Assen. Die is ook naar Argentinië geweest en zegt het drankje daar is mate. En mate wordt blijkbaar gemaakt, we zijn er allemaal een beetje gaan opzoeken, van de gedroogde bladeren van de yerba mate plant. Dat wordt dan geschonken in een calebas, dat is een uitgeholde pompoen. Of tegenwoordig ook wel een houten beker, denk ik. En je drinkt dat altijd met een rietje, liefst met een metalen rietje. En het is één persoon, de cebador, die iedere keer opnieuw daar warm, niet kokend water bij doet. En dan gaat die beker van hand tot hand, iedereen drinkt uit dezelfde beker. En met hetzelfde rietje. Wij vinden dat niet zo, onze producer Jari en ik, wij vinden dat niet zo fris, maar bon, het gebeurt daar. Het is een teken van vriendschap en vertrouwen en een heel ritueel duidelijk. Het heeft een kruidige smaak, licht bitter en er zit ook cafeïne in. Veel Argentijnen drinken het blijkbaar de hele dag door. Die mate stuurt Wouter nog thuis op het werk, in het park of zelfs onderweg. Dus als je in Argentinië iemand ziet met een thermos onder de arm en een beker in de hand, dan is dat waarschijnlijk om die mate te drinken. Ik denk niet dat ik het zou proberen. Ja, zo van hand tot hand. Uit dezelfde beker. En dan al die microbekes en die bacteriën. Maar ja, in Argentinië is niemand ziek, hè? Daar zijn we het over eens. Pelo de

0: ook wel de hit van Wet Wet Wet. Deze Love Is All Around. Vrijdag in het weekend staat al met één voet binnen. En misschien ook wel de vakantie voor jou. Nog even die laatste loodjes misschien. En die maken we graag een stuk lichter. Bob Marley zorgt zo meteen voor zon. Zelfs als je zich even verstopt. Alhoewel, ik kijk naar buiten. En hier in Antwerpen is ze er weer. Could You Be Loved komt eraan na Fleetwood Mac.
1: Lotto is op zoek naar tenen.
2: Tenen?
1: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
2: Oh.
1: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
3: Goh, Wim, ik voel dat mijn cliënteen.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
4: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in iets zomers.
8: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
10: Gazpacho met meloen? Doen!
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.

0: Hierna nog 2 weken reis rond de wereld. En ik ben benieuwd of we nog in Jamaica gaan belanden, want daar zijn we ook nog niet geweest.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: En ik had het daarnet over het typische hut. Drankje eigenlijk van Argentinië. En dat is mate, dat is een pittig kruidendrankje dat vrienden onder elkaar ook drinken, allemaal uit dezelfde beker, dezelfde houten beker, een soort van vertrouwen, vriendschapsband die daarmee gevierd wordt. Mensen drinken het de hele dag door. En Annick de Vlieger, die heeft daar ook ervaringen mee.
2: Hoi Alexandra, ik drink geregeld mate thee. Ik koop deze in een winkeltje in het Sluis. En dat is echt super. Als je echt doodmoe bent, je kijkt er ervan op. Ik ben op 2 tassen matte eigenlijk van België naar het zuiden van Frankrijk gereden zonder vermoeid te worden. Dus een echte aanrader. De enige, je moet de smaak mogen. Ofwel moet je hem aanlengen met een andere smaak, zoals bijvoorbeeld een fruitsmaak. In elk geval, probeer het.
0: Ja, een kruidendrankje. Dat is volgens mij gewoon een energy drank daar in Argentinië. Mate, het zal wel zijn. Dat is de Red Bull van Argentinië. Als je met 2 bekertjes in 1 trek kan doorrijden, dat wil dat wat zeggen, denk ik. Hier is hard.

0: Sergio Mendes, de Black Eyed Peas. En ik heb een berichtje gekregen, een spraakberichtje van Patricia. Ze is Argentijnse en ik ben heel benieuwd wat ze zo meteen gaat vertellen. Na Cher en de twee Belgen.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste Nostalgie-luisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
7: Mannekes!
8: Bompi!
7: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles!
8: Wie?
7: Jamma!
8: Yay!
7: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
8: Ho! Ik kan niet.
7: Ik ook niet.
8: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
7: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
8: Wij klussen mee!
9: Yay! Gamma!
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
12: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
11: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
12: Die van de buren?
11: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
12: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
11: Nee, één adres. Ah.
13: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot min 60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
14: Happy! Maarten!
13: Op 26 september viert Imoweb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
14: Dank u, Imoweb!
1: Het grote Nostalgie-reisbureau.
15: Met Alexander.

0: vrijdagnamiddag. Bijna 2 uur ondertussen en bijna tijd voor een volgende bestemming in onze reis rond de wereld. Met Sander straks tussen 2 en 6. Ideaal om richting het weekend te gaan. We hadden het al uitgebreid over het drankje in Argentinië. Dat is die mate. Ook Aniek had er al iets over ingesproken. En nu heb ik ook nog een berichtje gekregen van Patricia. En dat is een echte Argentijnse.
1: Hallo, ik ben Patricia. En ik wil gewoon zeggen, ik ben Argentijnse. Ik woon nu al 25 jaar in België. Ik drink mate elke dag en ondertussen mijn vrienden en mijn kinderen ook. Het is een geweldig gewoonte voor ons, voor Argentijnen. Maar het is niet alleen Argentinië die mate drinkt. Het zijn gewoon alle landen van de zuidenkant van Zuid-Amerika die mate drinken.
0: Ja, en het is heel gezond. Iedereen aan de mate dus binnenkort. Argentinië heeft ons vandaag helemaal ingepakt met tango, indrukwekkende natuur, de Iguazu-watervallen, de Perito Moreno Gletscher en de mooiste plekjes van Buenos Aires. Bedankt om mee op reis te gaan. En wat de laatste bestemming wordt voor het weekend, dat wordt over enkele minuten duidelijk. Ik ga die Argentijnse muziek ook nog missen. Downloaden op mijn Spotify-lijst en het gevoel hebben dat je altijd met vakantie bent.

0: Nog één laatste berichtje over Argentinië binnengekregen van Jurgen. Die stuurt: we waren enkele jaren geleden een paar dagen in Ushuaia, het uiterste zuiden van Argentinië, voordat we met de boot naar de Falklands, Georgië en Antarctica gingen. Nou, dat is zo'n uitgestrekt land. Dat is waanzin, hè, hoe groot Argentinië is.
1: Ik ben er een beetje van verschoten eigenlijk, hoeveel verschillende regio's het herbergt. En na het WK voetbal had ik het niet zo voor Argentinië, want die ploeg was niet zo sympathiek, hè.
0: Nee, helemaal niet.
1: Maar de luisteraar heeft mij overtuigd. Ik wil ze opnieuw een kans geven, de Argentijnen.
0: Ja, en we gaan allemaal aan de mate, hè. Heb je dat gehoord? De mate, dat is daar het drankje. Iedereen drinkt dat daar. Er zit veel meer cafeïne in dan in koffie. En we hadden een luisteraar die stuurde: ja, twee tasjes mate ben ik helemaal naar het zuiden van Frankrijk gereden, zonder te stoppen.
1: Je kan dat ook in de supermarkt kopen, dus ook club mate.
0: Ja, club mate, maar blijkbaar ook vers hier en daar.
1: Oh, heerlijk.
0: In
1: Vlaanderen. Heerlijk.
0: Oké, dus we gaan dat eens testen. Ja. Misschien voor jou ideaal, voor de ochtend.
1: Wordt het nog drukker 's ochtends, misschien niet.
0: Ja, misschien is dat ook weer te vermijden. Goed, je mag smijten, Sander.
1: Ja.
0: Met ons pijltje richting de wereldkaart. Ga maar eens naar een hele andere kant.
1: Oké. Ik zal eens naar de bovenste kant van de kaart.
0: Ja, dat is goed. Ik ben heel benieuwd waar we gaan belanden. En?
1: IJsland.
0: IJsland?
1: Ja.
0: Ah, fantastisch.
1: IJsland.
0: Ik heb trouwens al dingen gezien van luisteraars die in IJsland zijn geweest. Dus...
1: Oh, en ons Kim Meilaert van de ochtend, die is daar enorm grote fan van IJsland.
0: Echt?
1: Ik zie hier knikken door het ruitje.
0: Kijk, het ijs gaat nu al breken, hoor.

0: Straks bij Nostalgie.
1: Katja Google staat op jou te wachten. Too shy. Dat is allemaal voor na twee uur.
2: Nog steeds al vol on thee.
3: This is a muscle van Lynch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets zomers.
4: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
6: Gazpacho met meloen? Doen!
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Lenen bij Leeman.
10: Zeg Harry, wat zit hier nou op haar horloge te zien?
11: Ja, wacht dan even, Suzy.
10: Oeh, wacht even.
11: Nog een minuutje.
10: En wat is er dan?
11: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
10: Moe Harry toch.
4: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
9: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
4: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Nostalgie. Het is bijna 2 voor 2. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En vrouwtje, het parket onderzoekt een aangestoken brand.
13: Ja, de hevige brand in het kasteel Slotendries in Oostakker gisteravond is opzettelijk aangestoken. Dat blijkt uit een onderzoek van de branddeskundigen. De schade is groot, het dak is volledig afgebrand en de vlammen verwoest ook een deel van het kasteel zelf. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg en raakte wat in verval. De eigenaars wilden het ombouwen tot een bed and breakfast. Het parket onderzoekt nu hoe de brand is aangestoken en wie de dader is. De brand bij het recyclagebedrijf in de Gentse haven is onder controle. Dat zegt de brandweer die nog een tijdje ter plaatse blijft om na te blussen. Het vuur brak gistermorgen uit in een berg schrootafval. De brandweer zet onder meer een blusboot en drones in om een uitbreiding te voorkomen. Het moest ook een hele nacht verder blussen om de brand zelf nog te bestrijden. Een nieuw DNA-onderzoek naar de bende van Nijvel heeft niets opgeleverd. Het gerecht onderzocht of 2 Franse broers betrokken waren bij de overvallen en moorden op supermarkten in de jaren 80. Daarbij stierf in totaal 28 mensen. De lichamen van de Franse broers werden opgegraven, maar zonder resultaat dus. Het federaal parket zette 2 jaar geleden het onderzoek naar de bende van Nijvel stop. Maar burgerlijke partijen kunnen wel nog om bijkomend onderzoek vragen.
2: Nostalgie weer.
13: Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal enkele buien en maximaal tot 29 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden. En ook volgende week genieten we nog van veel en mooi zomerweer. Meer nieuws lees je altijd in de app van...

0: Dario G met Sunshine uit 1997. Welkom. De komende uren kan je nog een tripje winnen naar Europarks. Krijg je van mij natuurlijk de beste muziek. En wil ik je alvast verwelkomen in een vreemde taal?
1: Godan daien uit summer. Welkom in til Ísland.
0: Dat betekent goeiedag allemaal. Welkom in IJsland.
2: Reis rond de wereld.
0: En dat in het IJslands, want IJsland is het land waar mijn pijltje in geland is daarnet. En dat betekent dat IJsland de komende uren centraal staat hier in het grote Nostalgie Reisbureau. Dat betekent dat we die eilandbewoners daar eens helemaal gaan doorgronden. En daar heb ik vooral jouw hulp voor nodig. Hè. Al jouw reisherinneringen, tips en tricks, mooie verhalen en foto's van dat prachtige IJsland zijn allemaal welkom in de Nostalgie-app. Ik ben al eens vast begonnen met het volkslied op te zoeken. Dat klinkt zo, van IJsland. Maar de fans van de film Fire Saga over het Eurovision Song Contest op Netflix, die weten dat het echte volkslied van IJsland natuurlijk dit is. Ja, ja, Ding Dong natuurlijk, de grote hit die uit die film voortkwam. Die film die zich volledig in IJsland afspeelt. Een beetje mijn eerste ontmoeting met IJsland. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar de verhalen die ik er al van gehoord heb, het moet een mythisch, mythisch land zijn. Ben jij ooit al in IJsland geweest en wil je jouw verhalen delen? De Nostalgie app, daar moet je zijn. En ondertussen, de boys van de Rolling Stones. Nog altijd fit en in vorm, zeker met deze Start Me Up. En daarna komt ook Cyndi Lauper haar kleuren laten zien.

0: like a rainbow.
1: Wondermooi nummer is het toch? Cyndi Lauper en haar True Colors uit 1986. Ondertussen regent het hier al foto's van IJsland in de nostalgie. Want IJsland is het land dat de komende uren centraal staat hier in ons grote nostalgiereisbureau. Mirjam van Geffen die stuurt al een prachtige foto van een gijzer, de Blue Lagoon en de IJslandse birds. Vier op een rij op een rots. Prachtige natuur daar. En dan is er ook nog Jetske. En Jetske komt uit Brugge en ze stuurt: hey Sander, IJsland is ook het land van de hotpots. Dat zijn natuurlijke warmwaterbronnen. Over heel het land kan je gewoon in die soorten natuurjacuzzi's gaan zitten in het midden van de natuur. Sommige zijn zelfs hele zwembaden. In het binnenland heb je er ook eentje waar het water als een kleine waterval naar beneden valt. En je kan overal gewoon vrij in gaan zwemmen. Al moet je wel oppassen, want sommige zijn echt extreem warm. Heerlijk lijkt me dat, zo'n hotpot daar in IJsland. Je moet gewoon geen zwembad boeken dan. Je kan gewoon in de natuur gaan zwemmen. Dankjewel Jetske voor die fantastische leuke weetjes hier. Zometeen is er ook een verhaal van ons Kim Muilaert. Die hoor je elke ochtend hier bij Nostalgie in de vakantieperiode. En ook zij heeft een heel leuk verhaal over IJsland. Dat hoor je na de Backstreet Boys en Taylor Swift. En ik kan alvast verklappen dat het iets te maken heeft met iemand zeer bekend. Iemand die je niet meteen verwacht om te spotten in IJsland.
2: Krevel. Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
3: Krevel. Leef beter.
4: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
5: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
8: Code yellow!
9: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1+1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Deze week kom je bij Spar voor...
12: Allee zeg, 1+1 gratis op verse zalm.
11: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
12: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
11: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Mannekes!
14: Bompie!
13: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
14: Wie?
13: Jammer!
14: Yay!
13: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
14: Ho! Ik kan niet.
13: Ik ook niet.
14: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
13: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
14: Dat is toch klussen?
13: Oh ja!
14: Wij klussen mee. Yay!
15: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
16: Kom, laat je inspireren.
17: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
16: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
17: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
18: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
19: Het grote nostalgie reisbureau.

0: Zou ze nog altijd op huwelijksreis zijn om Taylor Swift naar huwelijk met haar kerstverse echtgenoot Travis Kelce? Ik weet het eigenlijk niet. Ik zal er nog eens een berichtje moeten sturen.
1: Reis rond de wereld.
0: Nou, wie weet zit ze wel in IJsland. Want als ik zo jullie foto's zie in de nostalgie heb, zou dat het ideale bestemmingje zijn voor ons Taylor Swift om op huwelijksreis te gaan. Wat een prachtig land is dat. Laat jouw reisverhalen, jouw foto's maar komen in de nostalgie app. Al zijn er al heel veel binnengekomen hoor. En ik heb ook nog een leuk verhaal uit IJsland van onze eigenste Kim Muilaert. Kim, die hoor je elke ochtend hier bij Nostalgie tussen 6 en 10. En Kim, die is verzot op IJsland. En ooit ontdekte ze daar iemand, of ja, ontmoette ze daar bijna iemand die je echt niet zou verwachten in IJsland.
2: Hey Sander, IJsland is echt het mooiste land ter wereld, volgens mij. Stefan heeft me daar ten huwelijk gevraagd, dus dat speelt natuurlijk ook mee. Maar de natuur is zo overweldigend. Je hebt daar gletsjers, geysers, vulkanen. We hebben eentje zien uitbarsten van vlakbij. Dat was zo overweldigend. Je kan daar rijden door rivieren en er zijn duizenden watervallen. En wij waren aan zo'n een van die duizenden watervallen in IJsland gaan kijken. En plots werden we tegengehouden door een filmcrew. Die zeiden echt zo van, no, you cannot go there, we're filming, bla bla bla. Maar gelukkig had Stefan, die is fotograaf, zijn grote zoomlens bij. Dus ik keek door zijn camera en die zei ineens tegen mij, Kimmy, je gaat dat niet geloven. Dat is Jackie Chan die daar zit. De grote, bekende acteur van de karatefilms en zo. En bleek dus achteraf dat ze daar de opnames aan het doen waren van de film Kung Fu Yoga. Jackie Chan die speelt daarin de professor archeologie die een schat zoekt onder een ijsmeer. Daarom waren ze in IJsland. En de slechteriken proberen dan de schat te stelen en een Jackie moet ontsnappen enzovoort. Ja, die film stelt niet zoveel voor, dat was één grote flop. Maar wij hebben dus die grote ontsnappingsscène uit Kung Fu Yoga live gefilmd zien worden daar in IJsland.

Ineke Moos en Here Comes the Hot Stepper. Heerlijk hip-hop beatje. 1995. Klinkt toch vrij fris, vind ik. 31 jaar na datum. Elton John en Kiki, die heb ik hier voor je klaarstaan. En ondertussen ook nog een tip voor IJsland uit Reykjavik. Alhoewel, een tip over Reykjavik eerder. Het is Nele. Nele komt uit Antwerpen en zegt, ja, de hoofdstad van IJsland, echt een hele leuke stad. Beetje citytrip waardig, heel modern, heel hip. En ze hebben daar heel erg lekkere koffie overal. Kan smaken.

0: Elton John en Kiki Dee. Met Don't Go Breaking My Heart. Het is aan jou, ik heb jouw hulp nodig. IJsland staat centraal de komende uren. En bedankt alvast voor al die leuke tips, foto's van Aline Starek. Die zegt dat ze vorige zomer per cruise naar IJsland is gegaan en dat Blue Lagoon een must-see is. Maar nu heb ik jouw muzikaal gezien nodig, want IJsland is ook een fijn muzikaal land natuurlijk. En ik wil jou nu de keuze laten tussen twee IJslandse hits. Welke wil jij op de radio horen? Jij kiest in de Nostalgie-app welke van deze twee IJslandse iconen je zo meteen hoort. Ga jij voor deze? Daddy Freyr en Think About Things, de IJslandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 2020. Door corona kon ze niet met de overwinning gaan lopen, maar een hit die had ze wel te pakken. Als jij Daddy Freyr wilt horen, dan stuur je gewoon even Think About Things in de Nostalgie-app. Of misschien ga je wel voor deze IJslandse koningin. Björk met Oh So Quiet. Ook een fantastisch nummer natuurlijk uit 1995. Wat kies jij, Daddy Freyr of Björk? De keuze is aan jou in de Nostalgie-app.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
2: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
3: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
5: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
6: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
7: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
8: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
9: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
10: Schat, zie nu eens. Hm? De hond heeft heel onze zetel kapot gebeten.
11: Zeg, we hebben toch helemaal geen hond?
10: Nee, dat zal die van de buren geweest zijn, hè?
11: Die van de buren?
10: Ja, maar zouden we dan toch niet eens gaan zien van een nieuwe zetel?
11: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
10: Nee, één adres.
4: Ah. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Nu korting tot -60% op meubels, verlichting en decoratie. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

Stormy Bear and I Wanna Sex You Up uit 1991. Welke IJslandse plaat komt er zin met die in uit je radio? Het was aan jou om te kiezen tussen deze. Daddy Freyer met Think About Things. What do you think about things? De IJslandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 2020. En sindsdien een grote culthit. Of ging jij voor deze grote dame? Björk met It's Oh So Quiet. Een IJslandse legende natuurlijk. Een nummer dat stilletjes begint en dan helemaal openbarst. Ik kan alvast zeggen dat het niet spannend was in onze nostalgie-app. Jullie hebben massaal laten weten welke IJslandse artiest jullie willen horen om 3:10 op deze vrijdag. Ideaal om zo richting het weekend te gaan. Met 79% van de stemmen is het geworden onze Björk natuurlijk. Niet indommelen. Want ze wordt straks nog zot.

0: blij met het schat en confetti met ons Björk en It's Oh So Quiet, een heerlijke IJslandse legende. Zo meteen na 3 uur gaan we nog veel verder in dat prachtige eiland IJsland. En die reiskaart die moet ook nog ergens passeren natuurlijk. En we gaan nog even lekker dansen zoals we deden in 1996.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: Ik draai nog wel eens op trouwfeesten en op vijven. En het leukste als DJ is om een plaat op te leggen waar iedereen sowieso op de dansvloer van verschijnt. En deze Paradiso met Bailando, dat is er zo eentje. Zometeen trakteer ik hem na 3 uur.
2: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
4: Schat, die je kleine moet eten.
3: Onze kinderen moeten eten.
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Code yellow!
6: Mannekes!
5: Bompie!
6: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
6: Jamma!
5: Yay!
6: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Ho!
7: Ik kan niet.
6: Ik ook niet.
7: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
6: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
7: Wij klussen mee.
5: Yay! Gamma!
8: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: in het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promokoken.
4: Ik heb zin in iets zomers.
2: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
4: Gazpacho met meloen? Doen!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersode. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
6: Een hele goede middag. Het is 3 voor 3. Ja, zo is het. Nieuws krijg je van vrouwtje Kalyon. Het waren veel cijfers. Vrouwtje, Spanje grijpt in tegen de migratiecrisis daar in Ceuta.
7: Ja, zo'n 25.000 migranten zijn vanuit de Spaanse enclave Ceuta teruggestuurd naar Marokko. Dat zegt het Spaanse Binnenlandse Zaken. De afgelopen uren drongen 60.000 migranten Ceuta binnen. En daarbij stierven zeker 41 mensen. Intussen werken Spaanse en Marokkaanse politieagenten samen om de migranten terug te sturen. De Spaanse premier Sanchez noemt de enorme toestroom een aanval op de territoriale integriteit. En hij beschuldigt de mensen smokkelaars van het misleiden van jongeren. Ze hebben geruchten verspreid dat de grens met Spanje open stond. In de provincie Luxemburg zijn de voorbije week minstens 3 kampen vroegtijdig stopgezet, omdat jeugdbewegingen de regels rond brandpreventie niet naleefden. Dat zegt de provincie-gouverneur. In de provincie Luxemburg geldt een strikt verbod op vuur maken of het afsteken van vuurwerk. De kampen kunnen wel kookvuren gebruiken als ze ver genoeg liggen van bossen en struiken. Maar minstens 3 kampen hebben die regels dus niet nageleefd en moesten vertrekken. En het is nu helemaal officieel. Hugo Broos stopt dan toch als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd. Broos loodste de Zuid-Afrikaanse ploeg naar het WK voetbal. Ze haalden het verrassend tot in de 16e finales en verloren daar tegen Canada. Broos was toen nog mysterieus over zijn pensioenplannen. Er lag nog een contractverlenging tot 2027 op tafel. Maar hij heeft nu toch de knoop doorgehakt om te stoppen. Broos is 74.
6: Ik vind het enorm gek, die voetbaltrainers pensioen. Dat staat blijkbaar niet in hun woordenboek, hè?
7: Ja, zo oud al en toch nog.
6: Op zijn 74 heb je die zien coachen op het WK voetbal. Die zit nog vol vuur, hè, Hugo Broos.
7: Ja, maar stoppen op een hoogtepunt, denk ik
6: dat
7: dan.
6: Dat denk ik wel.
8: Nostalgie weer.
7: Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met lokaal enkele buien en maxima tot 29 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden. En ook de volgende week genieten we nog van mooi zomerweer. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie Reisbureau.
9: Met Sander.

Cock Robin met Just Around the Corner. Zometeen een grote hit van Coldplay. Die het heeft over de sterren. Die je s'nachts kan spotten, misschien wel in het zuiden als je op reis gaat. Altijd heel fijn vind ik als je op reis gaat. En je kan naar die lucht kijken zonder de luchtvervuiling. Of de lichtvervuiling die we hier in ons land wel hebben. En je ziet al die sterren. Kan ik zo enorm van genieten. Zometeen dus een ode van Coldplay aan die sterretjes. Maar eerst gaan we nog even naar IJsland. Het land waar mijn pijltje landde. En waar we dus de komende uren alle ins en outs van gaan ontdekken samen. Ik heb hier een leuk weetje gekregen eigenlijk. Ja, een weetje zal ik het maar noemen. Van Hugo uit Lanaken. Die zegt, IJsland is het land van de schapen. Want de schapen die lopen daar gewoon vrij op de weg. En als jij ze aanrijdt, dan ben jij in fout volgens de wet. Eén keer per jaar, als het bijna winter is, verzamelen de schapenherders al hun beesten. En de lokale bevolking helpt daarmee. En door markering op de schapen weten ze dan welk schapen bij welke herder hoort. Maar dat vind ik wel gek, dat die schapen daar dus vrij rondlopen op de wegen. En als je ze zou aanrijden, dat jij dus gewoon in fout bent. Extra opletten dus voor die schapen op de weg. Al zijn dat zo'n lieve beesten. Ik zou daar gewoon altijd extra bij opletten. Ooit is zo gaan helpen bij een schapenscherder. Heerlijk. Die beesten. Het stinkt een heel klein beetje. Wat zijn zo'n lieve beesten. IJsland dus. Nog een reden om te gaan naar IJsland. Het is het land van de schapen. Coldplay ondertussen. Ik had ze beloofd. En straks krijg je een hitje die je misschien al wat vergeten was. Eentje in het Spaans. Mecano. Ken je die nog? Weet je nog wat hun grootste hit was? Als je het weet, je krijgt er binnen 3 minuten naar Coldplay.

0: lang gedacht dat ze naar het speelgoed was genoemd. Meccano speelde ik vroeger mee. Want dit is Meccano natuurlijk. Scoorde een hit met deze Hijo de la Luna in 1990. Stel, je bent 16 en je beslist om een jaar helemaal alleen naar IJsland te trekken. Om daar bij een gastgezin te gaan wonen. Het is exact wat de 16-jarige Ans deed. Dat stuurde ze in onze nostalgie-app. Hoe haar avonturen in IJsland verlopen zijn en of ze eigenlijk nog contact heeft met die IJslanders, dat hoor je allemaal zo meteen. Na Tears for Fears en The Real Thing.
1: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
2: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring, alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
3: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
2: Het ultieme slaapcomfort.
3: Deniwol.
2: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem en op deniwol.be.
4: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
5: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: The Real Thing met You To Me Are Everything. Zometeen zingt Emilia over die grote, grote wereld. Die big, big world. En ergens op die grote wereld is een eilandje dat zich zelfs IJsland noemt. En dat staat vandaag centraal in onze reis rond de wereld.
1: Reis rond de wereld.
0: Ja, dan kan ik veel feitjes opnoemen of IJslandse artiesten draaien natuurlijk. Maar ikzelf ben er nog nooit geweest in dat prachtige IJsland. Dus leek het mij wel goed om eens een ervaringsdeskundige aan de lijn te hebben. En dat is Ans. Goedemiddag, dag Ans.
2: Goedemiddag.
0: Hey Ans, op jouw 18 ben jij naar IJsland getrokken zonder dat je daar iemand kende. Een jaar op uitwisseling bij AFS. Hoe ben je in godsnaam op het idee gekomen om naar IJsland te trekken?
2: Ja, je kan je zo kandidaat stellen om een jaar weg te gaan. En ik merkte dat de meeste andere kandidaten zo vooral Amerika of Zuid-Amerika kozen. En ik doe graag een beetje anders. Dus ik dacht, ik neem een land waar blijkbaar zelden iemand heen gaat. En dat was IJsland.
0: Je doet graag een beetje anders. Heerlijk om te horen. Als je komt daar dan toe in IJsland. Ik vermoed dat je dan landt in Reykjavik. Wat zijn zo de eerste indrukken die je toen had van dat land?
2: Wel, dat was toen nog een kleine luchthaven, Keflavik, en dan rijden naar Reykjavik zelf en eigenlijk zag dat eruit als een maanlandschap. Dat was allemaal lava met ja, wat mos op, dus dat was heel bizar om te zien.
0: Ja, je dacht, waar ben ik hier in godsnaam beland waarschijnlijk. Je komt dan bij je gastgezin, weet je nog hoe die ontmoeting verliep?
2: Ja, dat was heel fijn. Moet zeggen, mijn gastouders die waren op dat moment zelf op reis. Dus ik werd opgehaald door mijn IJslandse gastbroer en gastzus. En die bleken de avond voordien al een welkom home Ant feestje gehouden te hebben. Dus die waren eigenlijk heel erg moe. Maar ze waren wel heel hartelijk.
0: Wacht, die had een welkom home Ant feestje gegeven zonder dat jij er was?
2: Ja, de avond voor ik er was. Ja.
0: Fantastisch, leuk. IJsland, wat voor mensen zijn het? Vertel het ons.
2: Ze hadden mij op voorhand gezegd van, dat zijn mensen als Vlamingen. Ze zijn eerder teruggetrokken en introvert. Dus je moet moeite doen, want ik was ook eerder introvert. En ik vond dat dat klopte. Maar eens je hen kent en de moeite doet om je de taal te leren, dan waren ze wel heel warm en zit je eigenlijk snel in hun hart.
0: Ja, oh, dat vind ik heel mooi. Het was toen 1997, Ans. En jij was toen vegetariër, maar dat was niet zo vanzelfsprekend, hè, in IJsland?
2: Nee, er was op dat moment, dat was ook in Vlaanderen eigenlijk al vrij moeilijk toen, maar in IJsland was er echt niks te vinden als vleesvariant of versvervanger.
0: Ja,
2: ik had toen ook geen vis, okay. Dus dat maakte het nog extra moeilijk.
0: Ja, maar je hebt dan uiteindelijk wel gekozen om toch nog vis te eten, om toch nog iets binnen te hebben, hè?
2: Ja, ik ben een paar keer flauw gevallen en dan dacht ik, dit kan zo niet verder. Dus ik moet toch het nodige binnenkrijgen. Ook in die periode werd er nog weinig groenten zelf gekweekt in het land. Dus ook naar groenten toe was er eigenlijk niet zoveel beschikbaar.
0: Oké, we zijn vandaag 29 jaar later, Ant. En toch wordt er nog IJslands gesproken, of werd er nog IJslands gesproken bij jou thuis onlangs?
2: Ja, dat klopt. Van januari tot april hadden wij zelf ook een IJslandse student in huis. Oddur uit Akureyri in het noorden van IJsland.
0: Fantastisch.
2: Die was hier ook met AFS.
0: Heel leuk. En heb je nog contact met je gastfamilie van toen daar in IJsland?
2: Ja, wij hebben nog altijd contact. Ik ben ook een 11-tal keer terug geweest ondertussen.
0: Wow.
2: Alleen of met mijn eigen gezin of met vrienden. Zowel familie en vrienden daar bezoeken, maar ook het land zelf nog eens bezichtigen uiteraard. En we zijn nu aan het plannen om volgende zomer terug te gaan. Om dan ook Odder en zijn familie in Akureyri te gaan ontmoeten.
0: Fantastisch, Ans. Het klinkt als een land dat je echt wel in je hart hebt gesloten, hè?
2: Ja, ja, zeker. Zeker en vast. Die natuur is zo ontzettend mooi. De mensen zijn zo warm. Dat is fantastisch.
0: Je hebt iedereen warm gemaakt, denk ik, om IJsland eens te bezoeken. Stel, er luistert iemand anders die twijfelt om zo'n jaar op uitwisseling te gaan. Of misschien iemands kind die twijfelt om op uitwisseling te gaan. Welke tips zou jij nog willen meegeven? Of wat zou jij nog willen zeggen voor mensen die er een beetje aan twijfelen?
2: Ik zou zeggen, gewoon doen. Het is voor mij nog altijd het beste jaar van mijn leven, denk ik. Dat zijn herinneringen die je maakt en dat zijn ervaringen die je echt opdoet. Ook in een gastgezin wonen, dan zit je echt in het land zelf. Dat is nog anders, denk ik, als je als Erasmus-student onder andere buitenlandse studenten zit.
0: Ja.
2: Maar bij IJsland zit je echt in een gastgezin en dan leer je de cultuur en alles van binnenuit kennen.
0: Helemaal ondergedompeld in die IJslandse cultuur. Dankjewel, Ans. Hoe zeg je dat? Dankjewel voor het gesprekje in het IJslands. Kan je dat nog?
2: Ja hoor,
0: tak voor in mij. Oh, hoppakee, fantastisch. Ans, dankjewel en tot in IJsland. Hè.

0: Cutting Crew and I Just Died in Your Arms Tonight. Na In Excess zometeen hoor je de ode aan de bekendste schreeuw ter wereld van Baltimore. Deze schreeuw.
1: Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
5: Het grote nostalgie reisbureau

Nicole uit Sleidingen. En voor Nadine uit Sint-Niklaas was het wel zeker dat het om Tarzan ging, want die schreeuwde net inderdaad Baltimora in 1985. Bracht zijn ode aan de slingerende junglekoning. En dan eentje. Mijn schoonouders zijn erop getrouwd. En misschien nog wel mensen. You're Still the One van Shania Twain.

Het is Shania Twain, You're Still The One. Blijkbaar zijn Sam Goris en Kelly daar ook op getrouwd. Stuurt Silke in de nostalgie-app. Zou er ook zomaar mijn schoonouders kunnen zijn, hè? Sam Goris en Kelly, pap. Ik heb er nog eentje voor 4 uur. En daarna komt die reiskar weer. Je kan een verrassingstripje Europarks winnen. Hoe leuk is dat voor 4 personen? Stel je voor, van deze vrijdag nog een extra leuke vrijdag maken. Na 4 uur passeert hij. Eerst krijg je nog Vanessa Paradis met Jolette.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Goedenavond, 2 voor 4 nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En Fraukje, de moord op Heidi de Schepper komt mogelijk voor het Hof van Assise.
3: Ja, de raadkamer heeft 2 verdachten doorverwezen naar het Hof van Assise op vraag van het parket. Het gaat om de ex-partner en een vriend van hem. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden in Balen. Pas in 2024 werd haar verdwijning opgemerkt. De politie heeft haar lichaam nooit gevonden. Een derde verdachte is buiten vervolging gesteld. En het is nu aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Die moet beslissen of er inderdaad een Assise-proces komt tegen de verdachte. Finland, Denemarken en Italië willen Spanje schorsen uit de Schengenzone en de grenzen dus tijdelijk sluiten. Aanleiding is de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta in Noord-Afrika. Zo'n 60.000 migranten staken vanuit Marokko de grens over. De Deense premier noemt de situatie schokkend en zegt dat ongecontroleerde migratie een bedreiging vormt voor Europa. Spanje zelf noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. Intussen werden al zo'n 25.000 migranten teruggestuurd. En Hugo Broos stopt dan toch als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd. Broos loodste de Zuid-Afrikaanse ploeg naar het WK voetbal. Ze haalden het verrassend tot in de 16e finales en verloren daar tegen Canada. Broos was toen nog mysterieus over zijn pensioenplannen, maar hij heeft nu toch de knoop doorgehakt om te stoppen. Vooral omdat de eenzame momenten zonder zijn familie hem zwaar vallen, want die wonen nog in ons land. Broos is 74.
4: Nostalgie weer.
3: Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met lokaal kans op enkele buien en maxima tot 29 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden. En ook volgende week genieten we nog van mooi en veel zomerweer. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: En ondertussen kan je die oren nog gespitst houden, want de reiskar die passeert dit uur.
4: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie reisbureau.
5: Met Sander.

0: Chaka Khan met I'm Every Woman. Zometeen Billy Idol, die zingt wat we allemaal denken. Hot in the City. Maar eerst moet ik het nog hebben over die verduivelde reiskar.
1: Het grote Nostalgie Reisbureau.
0: Ja, want deze zomer passeert de reiskar hier bij Nostalgie. En als je de reiskar hoort, dan moet je reiskar sturen in de Nostalgie-app. En dan maak je kans op een fantastisch leuke prijs. Ook vandaag heb ik weer een leuke prijs voor jou in petto. Ik mag 4 mensen naar Europarks sturen op onze kosten in zo'n fantastisch leuk vakantiepark. En er is nog een klein angel aan het verhaal. Het is een verrassingsprijs. Je weet dus niet waar je naartoe gaat. Het is een verrassing. Heel plezant. Ik heb dat ooit zelf eens gedaan. Zo'n soort concept waar je niet weet waar je naar op reis gaat. Dan weet je wel ongeveer wat het weer zal zijn. Je weet hoe ver het rijden is en dat soort dingen. Maar je weet niet exact waar je belandt. En dat is zo leuk. Echt kriebels in de buik als je het dan te weten komt. Wil jij dus met 4 mensen naar Europarks, dan moet je goed de oren spitsen. Ja, Sander, hoor ik je denken, die reiskar, ik heb er al zoveel over gehoord, maar ik heb ze telkens gemist. Hoe klinkt die eigenlijk? Ik zal de reiskar eens laten horen. Voor alle duidelijkheid, dit is niet het moment waarop je moet sturen. Dit is ik die mijn goed hart toon en het geluidje nog eens laat horen. Die reiskar, dat klinkt ongeveer zo. Dus de volgende keer als je de reiskar hoort passeren, dan moet je sturen in de Nostalgie-app. Ondertussen heb ik nog Billy Idol met Hot in the City. Maar hou je oren gespitst, want die reiskar die kan elk moment passeren. En als die passeert, dan moet je reiskar sturen in de Nostalgie-app.

0: zalig, laat Chloe weten in de nostalgie. Je hebt nog eens Billy Idol. De muziek waar ik mee ben opgegroeid is nog altijd de beste. Ja, dat zit je natuurlijk bij nostalgie aan het juiste adres. Of je nu zelf je jeugd wil herbeleven of je kinderen juist muzikaal wil opvoeden, bij ons krijg je enkel de grootste hits. Zometeen Britney Spears bijvoorbeeld met Crazy. En ook George Ezra die passeert nog even.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Krevel.
5: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
4: Krevel, leef beter.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: Al sinds 1958 zorgt Deniwol er elke dag voor dat u kan genieten van de nachtrust die u verdient. Van matras of lattenbodem tot bokspring. Alles voor uw rustige nacht wordt bij ons zelf geproduceerd.
8: Ultiem slaapcomfort, Deniwol, Deniwol.
7: Het ultieme slaapcomfort.
8: Deniwol.
7: Nu zomeracties tot 31 augustus. Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. En op deniwol.be.
9: Het grote nostalgie reisbureau.

al een tijdje niet gezien op een podium. George Ezra heeft een break ingelast omdat hij kampt met angstaanvallen. Maar zijn hits die blijven gewoon nog heerlijk klinken. Lekker zomer, zoals deze Shotgun van George Ezra. Zometeen nee aan. Maar eerst moeten we het nog hebben over onze reiskar natuurlijk. Want Rudy die stuurt Sander wat het geluid van de ijskar betreft. Hier in Kottig Kazerne rijdt er een echte ijskar rond. Bjornies huis bereidt ijs met hetzelfde geluid. Niet simpel als die de straat ingedraaid komt en zijn komst aankondigt. En je hebt gelijk de drang om reiskar naar nostalgie te sturen. En ook Nathalie stuurt, ik ben zo toegewijd bezig met de reiskar dat wanneer ik een echte reiskar hoor, ik al wil beginnen sturen. Ja, mannetjes, ik snap het wel. Maar dat geluid van die reiskar, dat zou wel eens sneller kunnen passeren dan je denkt. Na Nena bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets, hè.

0: zolang dat met wederzijdse toestemming gebeurt. I can't keep my hands off you van de Dinky Toys. Zometeen gaat Bonnie Tyler zingen over haar liefdesverdriet.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Maar eerst moet ik nog iemand heel erg blij maken met zo'n verrassingsweekendje Europarks voor vier personen. Want daarnet passeerde de reiskar hier bij Nostalgie. Het was dus niet de echte ijskar die door jouw straat bengelde, maar het was wel onze reiskar. Dat was jouw teken om een reiskar te sturen in de Nostalgie-app. En misschien mag ik je nu wel opbellen en kan jij naar zo'n fantastisch verrassingsweekend bij Europarks. Dus als je gestuurd hebt, zou ik nu niet te ver van je gsm lopen.
2: Hallo, met Elise.
0: Hallo Elise, met Sander van Nostalgie.
2: Hallo, dag Sander.
0: Elise, wat heb jij net gestuurd in onze Nostalgie-app?
2: De reiskar, uiteraard.
0: Uiteraard. Elise, stel jij mag op verrassingsweekend naar Europarks, wat zou je daarvan vinden?
2: Dat zou echt super tof zijn.
0: Dan is het binnen!
2: Voilà.
0: Zalig, zalig, zalig. Elise, ben je al lang aan het proberen bij onze reiskar?
2: Ja, toch wel even. Ja, ja, ja.
0: Fantastisch. De volhouder wint, zeggen we dan natuurlijk. De aanhouder wint, zo zeg je dat. Nederlands is nooit de sterkste taal geweest. Elise, wie zou je meenemen op jouw verrassingsweekend?
2: Ja, dan mag mijn vriend mee.
0: Oké, oké. En zou je nog met zo'n ander koppel gaan dan met vier? Of is het gewoon met z'n tweetjes?
2: Oh, ja, dan gaan we eens moeten kijken, maar dat kan zeker.
0: De inschrijvingen die zijn al geopend, hè, Elise, voor mensen die mee willen. Zalig, zalig. Wat heeft de zomer voor jou al gebracht?
2: We zijn in juli weg geweest, maar zo'n weekendje nu komt zeker nog handig.
0: Dat snap ik helemaal. Maar ben je ondertussen aan het doen, gewoon aan het werken? Of?
2: Ja, ik ben aan het werk. Ja. Okay, mijn collega's zijn hier allemaal aan het meeluisteren.
0: Oh, dus. Zalig. En wat doe je van werk, Elise?
2: Bij Liant is sociaal secretariaat.
0: Oké, voilà. Kijk, top. Die moeten natuurlijk er ook zijn. Hè. Maak er dan nog een feestje van op het werk. Geniet van jouw verrassingsweekendje, Elise. En welkom in de Nostalgie Club.
2: Super, dankjewel. Nostalgie.
3: Luister en je bent op vakantie.

0: ons Bonnie Tyler toch zoveel liefdesverdriet. Blij dat ze het heeft kunnen delen met jou. Zometeen gaan we dansen op de plafond. Lionel Richie, die weet hoe dat moet.
1: Nostalgie laat je deze zomer de mooiste plekjes ontdekken met de populairste treinconducteur van het land, Christophe.
2: Dit is zo tof. Ik, Christophe Eelen, als treintipper voor Nostalgie. Wauw. Ik geef tips over uitstapjes in ons eigen land. En ik check ze zelf allemaal.
1: De Treintipper met Christophe. Elke woensdagochtend tussen 8 en 9 in het grote Nostalgie-reisbureau.
3: Beste nostalgieluisteraar, je zit op de trein richting een prachtige muziekdag. Nostalgie.
1: Luister en je bent op vakantie.
4: Nog steeds à volonté.
5: This is a mozzarella van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
9: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
10: Hoe dat?
9: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
10: Oh cool!
9: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
1: Het grote nostalgie reisbureau.

Joe Cocker. Met zijn kaasrasp van een stem. Summer in the City. Accelerette en sensualité. Dat is voor mij nu eens een nummer dat echt een vakantie ademt. Hè. Ik heb dat ooit samen met een Luxemburgse toeriste gezongen in een café, restaurant in Firenze. Daar stond een piano. Ik had een paar akkoorden op de piano. Die vrouw kende één nummer, sensualité. En we hebben de hele nacht het refrein gezongen. Zometeen zing ik weer lekker mee. Maar eerst krijg je Michael Jackson en You Rock My World. Heel erg goede avond. Fijn dat je erbij bent. En welkom bij Nostalgie.

0: Leuk berichtje van Wouter de Schutter in de Nostalgie App. Hij stuurt dit, moesten wij in het vijfde middelbaar van buiten kennen van ons examen Frans, het nummer Sensualité van Axel Red. En blijkbaar kan ik het nog steeds, 20 jaar na datum, ik ken het nog volledig van buiten, in tegenstelling tot de rest van het examen. Dat is de kracht van muziek, Wouter. Wel een leuke leerkracht, dat dit leerstof is. Accelerate en sensualité. Zometeen gaan we even naar de kermis.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: The Fairgrounds van Simply Red. En we kijken ook eens wat ons LMP3 uithangt. Die dartelt nog steeds rond op Brussels Airport. Ze staat bij twee collega's. Zometeen horen we het welke.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
4: Dank u!
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Ja, nog 1 meter. Oh.
8: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
0: Nostalgie. Bijna 2 voor 5 nieuws krijg je van een vrouwtje Kaljon. En vrouwtje, de moord op Heidje de Schepper komt te mogelijk voor het Hof van Assise.
9: Ja, de raadkamer heeft 2 verdachten doorverwezen naar het Hof van Assise op vraag van het parket. Het gaat om de ex-partner en een vriend van hem. Heidje de Schepper verdween 16 jaar geleden in Balen. Pas in 2024 werd haar verdwijning opgemerkt. De politie heeft haar lichaam nooit gevonden. Een 3e verdachte is buiten vervolging gesteld. En het is nu aan de Kamer van Inbeschuldigingstelling die moet beslissen of er inderdaad een Assise-proces komt tegen de verdachte. In de provincie Luxemburg zijn de voorbije weken minstens 3 kampen vroegtijdig stopgezet, omdat jeugdbewegingen de regels rond brandpreventie niet naleefden, dat zegt de provincie-gouverneur. In de provincie Luxemburg geldt een strikt verbod op vuurmaken of het afsteken van vuurwerk. De kampen kunnen wel kookvuren gebruiken als ze ver genoeg liggen van bossen en struiken, maar minstens 3 kampen hebben die regels dus niet nageleefd en moesten vertrekken. In de Spaanse enclave Ceuta zijn nu al zeker 57 mensen gestorven bij de migratiecrisis daar. De meeste verdronken terwijl ze vanuit Marokko naar Ceuta zwommen. 60.000 mensen staken er de grens over. Intussen werden er al meer dan 37.500 migranten teruggestuurd. Ook in de rest van Europa stijgt de onrust. Nederland waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland, Denemarken en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone en dus de grenzen tijdelijk sluiten. Onze buitenlandminister Prévot vindt dat geen oplossing en volgt de situatie mee op. En in het Franse departement Var worden opnieuw verschillende dorpen geëvacueerd, omdat de natuurbrandweer is opgeflakkerd. De brand verwoestte vorige week nog 4.500 hectare natuur. Door de wind verspreidden de vlammen zich naar andere gemeenten. In Frankrijk zijn in totaal al meer dan 300 mensen opgepakt voor brandstichting, onder wie 120 minderjarigen.
1: Nostalgie weer.
9: Vanavond is het nog bewolkt. Vannacht krijgen we opklaringen met minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken met maxima tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden. Ook maandag nog overwegend zonnig en warmer tot 33 graden. De dagen daarna blijft het mooi zomerweer. Af en toe wel kans op onweersbuien. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
10: Met Sander.

0: Paris Friend Darby en Wishing Well uit 1987. Zo meteen een van de grootste hits aller tijden. Toch, als het van de hitlijsten afhangt, The Weeknd met Blinding Lights.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Maar eerst gaan we nog even live naar Brussels Airport, waar de leukste jobstudent van Vlaanderen nog steeds rondhuppelt. Ons Ellen Petri die probeert daar verhalen te sprokkelen. En Ellen, jij bent daar op twee collega's gebotst, heb ik gehoord.
2: Ik bots hier op Hugo en Rudy. Twee collega's.
3: Aangenaam, inderdaad. Twee collega's. En onze vrijdagswandeling is de luchthaven bezoeken, koffie drinken en terugstappen.
2: Ik dacht het al, jullie lopen hier heel rustig rond, iedereen door elkaar met trolleys. Maar jullie komen dus eigenlijk gewoon aan de luchthaven om gezellig af te spreken voor een koffietje.
4: Inderdaad. Inderdaad.
2: Maar hoe leuk is dat? En hoe lang doen jullie dat al?
4: Sinds dat we op pensioen zijn. Dat maakt een leuke wandeling. We doen onze stappen in beweging en dan komen we hier even uitrusten en dan straks terug naar huis.
2: Jullie doen een hele tour in Zaventem of hoe moet ik dat zien?
4: Ja, een 15.000 stappen zoiets.
2: En waarom, ik kom even terug bij u, waarom de luchthaven al?
3: Gewoon omdat dat
2: rustpunt?
3: Nee, omdat hier een fietspad is.
2: Ja?
3: En wij stappen langs dat fietspad, langs de sporthal van Zaventem. En dat is perfect om te doen. Dus dan nemen wij Nossegem erbij. Als u de streek kent, dus dat is allemaal rustig, allemaal door de velden. Geen verkeer. En voilà.
2: En hoeveel keer per week doen jullie dat zo?
3: Eén keer maar, hè. Ja, ja.
2: Zeg, en al die reizigers hier, kribbelt dat dan niet?
3: Ah, ik ben juist terug van vakantie, dus...
2: Oké, maar het is niet dat jullie ook samen op vakantie willen?
3: In september gaan we samen een keer gaan. Ja.
2: En met jullie tweetjes? Of zijn daar dan nog partners bij?
3: Nu niet, in september zijn we...
2: Ah, en een knipoog zo echt van... Knipoog, nu gaan wij met twee.
3: Ja, nu gaan we in september gaan we met twee voor 10 dagen, ja.
2: En naar waar gaan jullie dan?
3: Spanje. Los del Cazares.
2: Zeg, en daar wordt dan ook veel gewandeld?
4: Veel bewegingen, dat is de bedoeling.
2: Ja, want...
4: Ja, ik weet het. Hij zal me wel bezighouden.
2: Ja, hij zal me bezighouden, ja. Is dat wandelen is wel een dingetje bij jullie.
4: Ja, ja, het is goed bezig, een leuke bezigheid.
2: Zeg, en op reis, wat zouden jullie dan ook doen buiten dat wandelen?
4: Rust, terrasjes en bezoeken, ja.
2: Ik vind het heel fijn dat jullie elke week Zaventem komen bezoeken om gewoon iets te komen drinken. Ik heb zometeen ook een pauze. Ik kom maar bij jullie zitten, is dat goed?
3: Dat is goed, geen probleem.
2: Voilà. Tot zo. Jojo.
0: Hoe tof is dat? De mannen die gewoon op hun pensioen op hun oude dag nog een wandelingsje maken. En die 2 dagen, 10 dagen naar Spanje, dat gaat daar nogal een belevenis worden, denk ik. Dankjewel, Ellen.

0: Toni Braxton en Unbreak My Heart. Ondertussen heb ik nog steeds beetjes uit IJsland voor jou. Dat is natuurlijk het land dat centraal staat vandaag. Laat jouw IJsland verhaal ook maar komen hoor. Ben je er ooit geweest? Dan ben ik heel benieuwd naar jouw avonturen. Ondertussen heb ik ook een klein beetje voor jou. IJsland wordt ook wel eens het vulkaneneiland genoemd. En er is een vulkaan die daar heel erg actief is. En dat had wel een bepaalde invloed op de inwoners die er dichtbij woonden. Ik vertel hier zo meteen alles over.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
5: C'est
2: miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto, omdat het kan.

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Leden bij Leemans.
3: Zeg Harry, waar zit jij nou op haar loge te zien?
4: Ja, wacht nou even, Suzy.
3: Oeh, wacht even.
4: Nog een minuutje.
3: En wat is er dan?
4: Ah wel, dat kan ik last minute ons raas boeken.
3: Moe Harry toch.
5: Bij Leemanskredieten laten we de zon stralen op het vakantieplan. Boek jouw last minute op leemanskredieten.be.
2: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
6: Het grote nostalgie reisbureau.

Gloria Gaynor met I Will Survive. Surviven, dat hebben we ook al moeten doen in 2010. Weet je dat nog? Toen de Eyjafjalla jeuketel nog uitbarstte. Eyjafjalla jeuketel. Dat is misschien wel de meest gevraagde vulkaan in quizzen aller landen. Die kennen we allemaal nog uit 2010, toen die in IJsland uitbarstte. En laat IJsland nu net het land zijn dat centraal staat in onze reis rond de wereld. Ja, de Eyjafjalla jeuketel. Ik weet nog, dat was toen een hele opgave voor nieuwslezers aller landen om die IJslandse vulkaan juist uitgesproken te krijgen. Het vliegverkeer in Europa, in grote delen van Europa, lag toen dagenlang plat in 2010, omdat de aswolk die die vulkaan verspreidde de vliegtuigmotoren kon beschadigen. Maar dat is niet de enige vulkaan in IJsland, die Eyjafjalla jeuketel, want IJsland is eigenlijk een beetje het land der vulkanen. Enorm veel vulkanen die daar zijn, die ook nog heel actief zijn. En zelfs sommige zijn zo actief dat ze er een heel dorp voor moeten hebben om te ruimen. Want in het zuidwesten van IJsland, op het schiereiland Reykjanes, is er zijn er al verschillende vulkanen die daar zijn. En daar is een vulkaan uitgebarsten een tijd geleden, een jaar geleden. En dat was toen voor de 12e keer in 5 jaar. In 5 jaar tijd is die vulkaan dus al 12 keer uitgebarsten. En omdat die vulkaan zoveel uitbarst, is het nabijgelegen vissersdorp Grindavik volledig verlaten. Er zijn daar nog een paar mensen die daar overblijven, maar voor de rest is dat dorpje helemaal leeg, omdat die dreiging daar dus te groot is. En het meest bekende warmwaterresort, de Blue Lagoon in IJsland, waar alle toeristen naartoe komen, ligt ook heel erg dicht bij die vulkaan en wordt dus ook telkens bedreigd. Dus je ziet, een uitje naar IJsland is niet zonder gevaar. Je kan er zomaar dichter bij een portie lava komen dan je zelf zou denken. Even heet als de lava. Dat waren de Soul Sister Boys in de jaren 90. Deze True Before We Start kleitje. En daarna gaan we het nog heter maken met Wham en Club Tropicana. Heel erg goede avond. Welkom bij Nostalgie.

0: Ondertussen ben ik ook al Wout van Aert aan het volgen in de ronde van Denemarken. Die gaat daarvoor 3-op-3. 3 ritzegens op rij. En hij is net gedemarreerd. Samen met de Sloveen, denk ik, Kubis. Onze Slovaak, Lukas Kubis, is er daar vooraan in de koers. Dus hopelijk kan hij nog een keertje winnen. Je hoort het sowieso bij Fraukje in het nieuws natuurlijk om 6 uur. Wat het daar wordt bij Wout van Aert. En ondertussen verwen ik jou nog altijd met Adamski en Seal. En hun legendarische duet uit 1990. En ook Let's Hear It for the Boy van Denise Williams komt eraan.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
2: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Het grote nostalgie reisbureau.

0: besides, all our sons and daughters already know how that feels.
1: Bij Nostalgie
2: hoor je meer muziek en alleen de grootste hits.
3: Oh, fantastisch.
2: Nostalgie.

moet toch toegeven dat ik een beetje verliefd ben geworden op IJsland de komende uren, of de voorbije uren liever. Het lijkt me echt een land waar je helemaal verliefd op kan worden en waar de mensen zich vooral heel openstellen als je met de goede wil komt en zin hebt om dat land te ontdekken. Ja, ik denk dat het wel op mijn lijstje gaat. Hoe zit dat bij jou? Staat IJsland ook nog op die bucketlist? Laat het gerust weten hoor. Ondertussen even, ja, misschien wel een nummer dat wat past bij IJsland, toch als je op de naam mag afgaan. Cold as Ice van Foreigner. Toch ook geleerd dat IJsland niet altijd zo koud is als je zou denken.

Back for Good, Take That. Jij moet nergens heen, want na 6 uur krijg je nog fantastische muziek. Ik zie hier verliefd op Chris Lommen, onder andere staan van de Kreuners. Wat een plaat, en op 1999 van Prince. Ik heb er nog eentje voor 6 uur voor jou. En dat is deze Madonna met True Blue. Goedenavond.

0: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
1: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Een goeie avond, het is 3 voor 6, ik ben Vrouwtje Kaljon. Een ongeziene ebola-uitbraak in Congo. In een paar maanden tijd zijn er meer dan 3500 besmettingen geteld. Dat zijn er meer dan tijdens de dodelijkste epidemie uit de geschiedenis van het land. In totaal stierven meer dan 1500 mensen aan de ziekte. Voorlopig is er nog geen vaccin of behandeling voor de variant. Daar wordt nog aan gewerkt. In de Spaanse enclave Ceuta zijn nu al zeker 57 mensen gestorven bij de migratiecrisis daar. De meeste verdronken terwijl ze vanuit Marokko naar Ceuta zwommen. 60.000 mensen staken de grens over. Intussen werden al meer dan 37.500 migranten teruggestuurd. Ook in de rest van Europa stijgt de onrust. Nederland waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland, Denemarken en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone en dus de grenzen tijdelijk sluiten. Onze buitenlandminister Prevot vindt dat geen oplossing en volgt de situatie mee op. En op het strand van Mariakerke in Oostende is een dolfijn overleden. Het zou gaan om een tuimelaar van 4 meter. Het dier was 2 keer aangespoeld. Eerst werd het door enkele redders en politieagenten de zee ingeduwd. Maar het spoelde enkele uren later opnieuw aan. De dolfijn werd ingeslapen omdat het te verzwakt is. Het is best uitzonderlijk dat zo'n dolfijn aanspoelt aan onze kust. Door het warme water trekken ze mee naar het noorden.
5: Nostalgie weer.
4: Vanavond is het nog bewolkt. Vannacht krijgen we opklaringen met minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken met maxima tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden. Ook maandag nog overwegend zonnig en warmer tot 33 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Knaldi.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Het wordt bloedheet deze zomer. Maar sommige verhalen zijn ijskoud. Verdwijningen, moorden, mysteries die blijven hangen. Duik deze zomer in de strafste True Crime podcasts. Luister waar je wil, maar kijk over je schouder. Ontdek de True Crime podcast via Luister in de app van Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen of Het Belang van Limburg.
4: Reis deze zomer de wereld rond met het grote Nostalgie-reisbureau. Droom weg naar de mooiste vakantieplekken. Met de grootste hits in je oren. Ontdek zonnige tips. Laat je inspireren. En win een van de vele vakantietrips. Het grote Nostalgie-reisbureau. Luister

0: 100.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.

0: Aldi. 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Een goede avond. Dit is het nieuws van 2 voor 7. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Een 3 op 3 voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Wout van Aert heeft ook de derde rit gewonnen in de Ronde van Denemarken. Een hat-trick dus en zijn allereerste ooit. Van Aert was van begin tot einde de beste in de koninginnenrit. In de slotklim knalde hij iedereen los uit het wiel. De Slovaak Kubis werd tweede, de Fransman Laporte derde. Van Aert verstevigt ook zijn leidersplaats in het klassement. Poolse gevechtsvliegtuigen hebben een Russisch verkenningsvliegtuig onderschept boven de Oostzee, dat meldt de Poolse regering. Het incident gebeurde amper een dag nadat een Russisch raket is neergestort op het Poolse grondgebied. Wellicht was die raket bedoeld voor buurland Oekraïne. Dit keer vloog het Russische vliegtuig opnieuw zonder vluchtplan in het internationale luchtruim. De NAVO liet eerder al weten dat het klaarstaat om in te grijpen als dat nodig is. En in Nederland blijven 3 jonge terrorismeverdachten langer in de cel. Dat meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie. De verdachten van 16, 17 en 19 zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De Nederlandse politie viel dinsdagnacht binnen in hun huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Daar werden geen wapens aangetroffen, maar ze namen wel computers in beslag. Het is niet duidelijk of er een concreet doelwit of moment voor de aanslag gepland was.
2: Nostalgie weer.
1: Vanavond is het nog bewolkt. Vannacht krijgen we opklaringen met minima tot 16 graden. Morgen zon en wolken met maxima tot 28 graden. Zondag veel zon en rond 30 graden. Ook maandag nog overwegend zonnig en warmer tot 33 graden. De dagen daarna blijft het mooi zomerweer. Af en toe wel kans op onweersbuien. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
5: Wie?
4: Jammer!
5: Yay!
4: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
5: Ho! Ik kan niet.
4: Ik ook niet.
5: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
4: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
5: Wij klussen mee!
3: Yay!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
8: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
9: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
10: Dank u!

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedenavond. Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
6: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
5: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. De rechtbank van Kortrijk heeft een man veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Opvallend, de beelden zijn gemaakt door AI. Het zijn dus geen beelden van bestaande minderjarigen. Maar de rechter veroordeelde hem wel omdat de beelden zo realistisch zijn. De dader krijgt geen celstraf, maar moet zich 4 jaar aan voorwaarden houden. Onder meer gespecialiseerde begeleiding. Hij kan nog in beroep gaan. In Congo zijn al meer dan 3500 gevallen van ebola gemeld. Dat zijn er meer dan tijdens de dodelijkste epidemie in 2020. De ebola-epidemie brak uit op 15 mei en er zijn besmettingen gemeld in 5 provincies. Tegen de variant die daar woedt bestaat geen vaccin of behandeling. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. En ook de dagen nadien is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Ja, nog 1 meter. Oh!
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
3: Goedenavond. In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van het incident. Wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
4: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
3: Ook dit dier was oud en verzwakt. De ziekte van rode duivel Jeremy Doku tijdens het WK was erger dan gedacht. Hij belandde 's nachts zelfs op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Dat laat hij weten in een YouTube-video. Het was een teaser voor een video die zondag verschijnt, waarin hij uitgebreider vertelt over zijn WK. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, nadien zon en maximaal tot 27 graden. Ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
2: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen. Dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
1: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. In Everen bij Brussel hebben honderden mensen afscheid genomen van Dris. Dat is de man die doodgeslagen werd toen hij op een tram tussen beiden kwam nadat een vrouw werd lastiggevallen. Hij kreeg een klap op zijn hoofd, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed daaraan zijn verwondingen. Het afscheid vond plaats aan een moskee. De verdachte zit in de cel. Het onderzoek loopt nog. In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van dat incident. Wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
3: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
1: Ook deze dolfijn was oud en verzwakt. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen eerst grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We